dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Q. Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
4: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denkbaar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja, die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran. En onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
3: En opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Nepal vraagt specifieke hulp na de zware overstromingen daar. Onder meer aan China en India om verplaatsbare bruggen op te bouwen en om communicatie- en vervoerslijnen te herstellen. Nepal vraagt ook hulp bij specifiek DNA-onderzoek om de slachtoffers te identificeren. Bij de overstromingen kwamen al meer dan 580 mensen om het leven. Nog bijna 2500 mensen zijn vermist, onder wie ook nog 2 Belgen. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn, waar ze op 4 september starten aan de groepsfase van het WK. De Cats spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor. In de stand springt het nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna meer wolken. Het gaat ook regenen dan, met vanavond kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan weer met veel wolken, daarna klaart het op en wordt het tot 22 graden.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man!
8: Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
8: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
9: Je droomhuis staat zoeken op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Een receptje met vis.
12: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
14: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Een heel goedemorgen. Het is 1:07. Nieuws krijg je van Julie.
4: Goedemorgen. Bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. En 1 op 3 komt zelfs in de problemen bij een onverwachte factuur van €500. Blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Je hoort geldexpert Chris Sugira.
5: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja, die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
4: En nog opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft minder dan €2000 op zijn spaarrekening staan. In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken de Cats naar Berlijn, waar ze op 4 september aan de groepsfase van het WK beginnen. Ze spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen, met vanavond ook kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden.
6: En momenteel rustig op de weg, je verliest nergens meer dan 5 minuten.
2: Music. Steenlens.
6: En we zijn vertrokken. De laatste zaterdag van de zomer gaan we samen inzetten. En ook met Lost Frequencies. Goedemorgen.

Q Music. Het zet de tonen ineens heel goed voor deze dag. Een hele goede morgen. Als je deze stem nog nooit hebt gehoord op je radio, dat kan heel goed zijn. Dus dan stel ik mezelf graag even voor aan jou. Mijn naam is Tien en ik neem het even over van Q-DJ Jana de Wilde. Zij kan er niet bij zijn dit weekend. Dus wij staan samen op vandaag. En dat is een beetje anders, voor mij toch. Want tot hiertoe kon je mij 's nachts horen op de radio. Maar vanaf dit seizoen, dus in het weekend van Q. En dat wil zeggen dat ik nu, in plaats van met de nachtbrakers, is met de vroege vogels pas kennis maken. Dus stel jezelf gerust al voor in de Q-app. En ondertussen gaan we er direct goed in vliegen. In het laatste weekend van de zomervakantie. En we beginnen met een nummer dat je waarschijnlijk een paar uur geleden nog kon horen op zowat elke dansvloer in Vlaanderen. Het zijn de Black Eyed Peas met I Got A Feeling. Een heel goede morgen.

0: Q-Music.
1: Q-Music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: met de uithaal van zijn leven op nooduitgang. Zo meteen hoor je een andere nachtegaal op Q. En Enrique Iglesias, die je vriendelijk vraagt om de radio een beetje luider te zetten.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur.
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Wel, je hebt geen gaatjes.
7: Waar?
8: Nee, geen maar.
7: Pas of nog?
8: Wat blieft?
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
13: Ah, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
12: Ah, oh, top hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
15: Samen aan tafel.
16: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
15: Elke dinsdagavond zeefse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.

0: Vilvoorde is de zon al goed aan het werken voor een blauwe dag. En daar zit Enrique Iglesias volgens mij sowieso voor iets tussen. Het is nodig, want Joris uit Pelt die gaat met zijn kinderen naar Plankendaal vandaag. Christophe uit Leuven heeft ook al een berichtje gestuurd. Hij is onderweg voor een 5 kilometer run en rave in Antwerpen. Eerst lopen en dan een live set van Dimitri Vegas. Klinkt heel cool. Bij Dieter is het gewoon nog even een poging doen tot wakker worden met een koffietje. Welkom in de Club Dieter. Ik heb momenteel nieuwe muziek klaarstaan van Sienna Spyro.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ze overleefde repeat of niet, dankzij jou. Dit is Great Expectation.

0: Imagine Dragons met It's Time. Het is 7:55, tijd voor het korte nieuws. Julie, de forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij.
1: Ja, dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. Komt onder meer door de extreme droogte en het conflict.

0: jobs creëren daar. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. Eerste opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op en wordt het tot 22 graden.
1: En het is nog altijd heel rustig op de weg. Je kan overal vlot doorrijden. Q.

Martin Garrix. This heart is bleeding. Samen met Ed Sheeran. I love this feeling. Op deze Repeat It. So repeat it. Tijdens jouw zaterdagochtend. Gisteren was het de finale van de Big Five van de zomer. De vijf beste zomerrits aller tijden die werden afgeklopt. Maar daar ontbreekt voor mij toch één nummer in. Dat je deze zomer overal hoorde. Je hoort het na Nate Smith.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van... Oh, schat, kijk, die afwerking.
8: Oh, en dat is hier zo stil.
7: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
8: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
7: Oh. Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
8: Oh.
7: Zegt.
6: Oh, Quadro.
9: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.

0: De Bouwzaal speelde deze Magnetic zelfs live tijdens een Sunset-concert aan ons Beach House. En voor mij toch echt wel een van de songs van de zomer van 2026. Al heeft hij dus wel niet tot de Big Five geschopt.
1: De Big Five van de zomer.
0: Yes, deze zomer stond Robbe Petitjean elke werkdag samen met jou op. En die maakte er zijn missie van om tegen het einde van de zomer de vijf beste zomerhits die ooit zijn gemaakt in een top 5 te verzamelen. Elke dag mocht een luisteraar een nummer toevoegen en dat andere nummer uit de Big Five gooien. En gisteren was het dan de moment supreme, de finale van de Big Five. De vijf beste zomerplaten, die zijn uiteindelijk geworden. Summer Jam van de Underdog Project. Danza Kuduro van Don Omar. Si antes te hubiera conocido van Carol G. En eentje van dit jaar, Edge of Desire van Jonas Blue. Maarten en Dorothee, die waren de eregasten om de laatste toevoeging te doen aan de Big Five. Ze kwamen langs bij Robin in de show.
2: Ik vind dat we Die Die moeten pakken van Shakira Shakira. Die, ging toch ultiem met WK-vibes dit jaar en zo.
3: Ja, dat volg ik wel.
2: Dat is toch echt. En
3: dat is goed.
2: Toch wat Spaans in. Ik vind dat zo leuk.
0: Ja, dat is inderdaad wel de samenvatting van deze zomer. WK voetbal, bloedheet weer. En vooral ook gewoon Shakira, die al 10 weken op 1 staat in de Q-top 40. Je hoort er zo meteen trouwens met een andere megahit, Zoo. Eerst krijg je Bon Jovi van mij met Keep the Faith. Goedemorgen.

Shakira. Shakira is ook voor Catharina uit Kortrijk de artiest van deze zomer. Maar voor wie toch al wat in de herfstsfeer wil komen. Twee perfecte soundtracks. Zometeen The Fray met How to Save a Life na Shawn Mendes. Dit is Treat You Better bij Q.

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
2: Het schooljaar begint!
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh my.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
5: Zaak.
4: Zaak?
5: Chocoladezaak, slimmetje.
4: Ah.
5: Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Jaak.
6: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Goedemorgen, het is 1 over 8. Nieuws krijg je van Julie.
9: Goedemorgen. De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
10: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kosten van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
9: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt dat nieuws. De VS zou dan 17 olievelden beheren waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld moeten opleveren en jobs creëren daar. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken, reddingsacties en DNA-onderzoek. En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, zijn nog volop aan het oefenen voor het WK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste voorbereidingsmatch tegen Japan. Het werd 78-77. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn voor het WK. Volgende week vrijdag beginnen ze daar dan aan de groepsfase. Ze nemen het eerst op tegen Turkije. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden.
11: En op de Vlaamse snelwegen gaat alles heel rustig. Je verliest nergens meer dan 5 minuten. En proficiat trouwens.
12: Music. Steen Lens.
11: Want het is je gelukt. Je bent al wakker op de laatste zaterdag van de vakantie. Ik trakteer met een vrolijke gitaar.

0: Marshmallow samen met Kane Brown. Het is 8:09. Een hele goede morgen. Heel fijn dat jij tijdens een weekendochtend al zo vroeg aan het luisteren bent naar je radio. Ik wens je voor die laatste van de zomer een top zaterdag toe. Bij Dirk uit Schoten gaat dat sowieso geen probleem zijn, want hij is al een ochtendwandeling aan het maken in Spanje. En Jonas uit Heverlee, die gaat trouwen vandaag, stuurt hij door. Dikke proficiat, Jonas. Voor Alex Warren kon de dag ook niet beter beginnen, want gisteren kwam zijn tweede album Wild Child uit. En het eerste nummer op dat album, dat ga je deze week extra vaak horen bij Q.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

Een beetje een disco-vibe, vind ik. De nieuwste van Alex Warren, Emerald Eyes, is onze nieuwe cute opschijf deze week. Bij Eline uit Oostakker is het heel moeizaam opstaan vandaag na een nachtje uitgaan met de vriendinnen in Brussel. Eline, ik geef je nog één nummer de tijd om te bekomen, maar daarna gaan we wel weer moeten knallen, want Afrojack die staat klaar. Na Case Choice. Dit is Not an Addict.

0: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Oh, dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
8: Wij zijn tevreden over uw werk.
9: Maar?
8: Nee, geen maar.
9: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
0: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

een revelatie in de States, Stella Lefty. En nu ook in België is ze stilletjes aan harten aan het veroveren. Ze staat op 6 in de Q-top 40 met Boston. Voor 8:30 kan je nog meetwelen met Sam Smith bij Q.

0: Sam Smit maakt jou heel zachtjes wakker. Oh! En daar is Julie al. Tijd voor het korte nieuws. Julie, de forse prijsdalingen in de supermarkten die zijn voorbij.
1: Ja, dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. Komt onder meer door de extreme droogte en het conflict in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de energieprijzen fors gestegen. De afgelopen maanden pakt de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen. Terwijl de algemene inflatie wel fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Maar de inflatie op voeding bleef laag. Volgens HLN blijven de prijzen in de supermarkt nu gelijk en gaan ze lichtjes stijgen. In het zuiden van Rusland zijn 7 mensen gewond geraakt bij Oekraïnse luchtaanvallen, onder wie ook 2 kinderen. Dat melden de lokale autoriteiten. Bij de aanvallen raakten 2 appartementsblokken beschadigd en ook een goederenloods. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer. Maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden.
0: Dankjewel Julie. En het is voorlopig een rustige zaterdag op de baan. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.

Vanessa en Fateless. Het is 8:55 en ik geef je meteen even een waarschuwing. Want je hebt nog maar 2 dagen de tijd om het Q Beach House te bezoeken. Ah ja, zondagavond sluiten de deuren van het Q Beach House. Want vanaf maandag trappen we het nieuwe seizoen af in Vilvoorde. Afgelopen donderdag hebben we de zomer in Oostende wel al een beetje afgesloten. Met een top sunsetconcert van Bazaar. Voor Mathieu Terrein eindigde het concert wel met natte kleren. Straks gaan we nog even terug naar dat moment. Eerst krijg je nog een van de zomerhits van 2026. En JB natuurlijk. Die mag nooit ontbreken. Dit is Sorry.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is ja.
2: Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothy terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro
6: shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
7: Maarten en Dorothy.
0: Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothy. Vanaf maandagochtend 6 uur.
7: Q. Music.
8: Samen aan tafel.
9: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
8: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
10: Lotto is op zoek naar een maag.
11: Een maag?
10: Met een baksteen erin.
11: Ah, zo.
10: Om je droomwoning te bouwen.
11: Ik zie graag een strakke vermette.
10: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
11: Hoe dan?
12: C'est si bon.
10: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
13: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
11: Jacques.
13: Jacques?
11: Chocoladezaakje, slimmetje.
13: Ah.
11: Matinetjes.
13: Oh, wauw, van Jacques.
10: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
14: Het nieuwe schooljaar begint!
15: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
14: Oh,
15: Lidl, dat kan tellen.

0: krijg hier een video doorgestuurd van luisteraar David, die als een halve zot achter Mathieu Terrein loopt op het strand van Oostende. Q Sunset. Concert. Ja, donderdag, Jaf Bazaar, het laatste Sunset-concert aan het Q Beach House. En als je een heel optreden zingt met zicht op de zee vlak voor je, ja, dan kan het al wel eens prikkelen om er achteraf in te duiken.
1: Ja. Zou ze wel eens na de show dan misschien eens in de zee? Of zo? Is dat een idee?
0: Ja, dus zo gezegd, zo gedaan. Na het laatste nummer van Bazaar rende Mathieu plots de zee in voor een plonsje. Met als gevolg heel het strand van Oostende die achter hem aanliep om te gaan kijken. Het was een heel grappig zicht. Een soort van stormloop op het strand richting de zee. En daarvoor heeft Bazaar natuurlijk, zoals we van een gewoon zijn, weer een fantastisch optreden gegeven. Met hun grootste hits, zoals Chaos, Denk maar niet aan morgen, Goud. En ook bij deze werd er massaal gesprongen.

0: Zeg, moest jij gisteren onder een steen hebben geleefd? Of als je je gsm niet hebt aangeraakt of niet naar de radio hebt geluisterd, dan heb je misschien wel het belangrijkste Q-nieuws van deze hele, hele zomer gemist. Want het is gebeurd, lieve vrienden. Q-DJ's Vincent Virus en Emma Salde die zijn ouders geworden van hun eerste dochtertje.
1: Ze heet June. June Virus.
2: Wauw, ik vind dat nu al een iconische naam.
3: Zo mooi. Zo mooi.
2: Goh, en hoe stelt ze het?
1: Het gaat goed met June. Ze is aan het slapen, as we speak. Want ze heeft er net een flesje melk gehad. En she's happy. En het gaat er goed mee. De nachten zijn pittig, maar ook niet overdreven. Dus voorlopig is ze zo flink als de papa en de mama samen.
0: Zalig. De lieve June stelt het heel goed. En ja, Vincent en Emma die genieten natuurlijk van een beetje ouderschapsrust. Zoals dat hoort. Dus je hoort Joren en Naomi vanaf maandag in je avondspit.

0: Guetta en Sia. Het is 1 over 9. Hele goedemorgen, nieuws krijg je van Julie.
1: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie wel fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Bie.
2: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
1: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien ook hetzelfde gebeuren in de horeca. Het is met de start van het nieuwe schooljaar volgende week opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
1: De werken duren nog tot half oktober. Intussen zijn er ook werken op de oprit van de R6 naar de E19 in Mechelen, ook richting Brussel. Daar wordt dus een brug hersteld en ook daar belooft de verkeershinder toe te nemen. In het zuiden van Rusland zijn 7 mensen gewond geraakt bij Oekraïnse luchtaanvallen, onder wie 2 kinderen. Dat melden de lokale autoriteiten. Bij de aanvallen raakten 2 appartementsblokken beschadigd en ook een goederenloods. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het nieuws. De VS zou dan 17 olievelden beheren waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en daar ook jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. En de Belgian Cats, onze nationale basketbalvrouwen, zijn bezig aan hun laatste voorbereidingen voor het WK volgende week. Ze wonnen gisteren nipt hun voorlaatste oefenmatch tegen Japan met 78-77. Morgen oefenen ze nog een laatste keer ook tegen elkaar. Daarna vertrekken de Cats dan naar Berlijn. Ze beginnen dan aan hun WK op 4 september in de groepsfase. Daarin nemen ze het eerst op tegen Turkije. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen begint al met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden.
4: En op de Vlaamse snelwegen gaat alles heel vlot, nergens files van meer dan 5 minuten.
5: Music. Steenlens.
4: Somber geeft je zo meteen de perfecte omschrijving als je amper uit je bed geraakt. JT heeft iets minder

Somber staat momenteel op 6 in de Q-top 40. Misschien straks een plaats in de top 5. Ja, je kan altijd een hartje geven, hè, in de Q-app als je hem graag hoger wil stemmen. Mijn hart heeft dat sowieso al veroverd op Pukkelpop. Wat een optreden was dat. Het is het allerlaatste weekend van de zomer, dus ja, dan kijk je zo al wat nostalgisch terug naar al die hoogtepunten. Maar ik wil ook even focussen op nu met een vraag voor jou. Hoe ga jij ervoor zorgen dat het allerlaatste weekend ook een hoogtepunt wordt? Hoe ga jij alles uit je laatste vakantieweekend halen? Wat zijn de plannen juist? Laat maar weten.

0: office party. Een beetje het omgekeerde van de weekendplannen van Lisbeth uit Hoven, want zij gaat borrelen op de jaarmarkt in haar dorp. En voor Ina is het ook een leuke dag, want zij gaat naar een optreden van Maxim vandaag. Ja, mijn vraag is, hoe haal jij alles nu uit dat laatste vakantieweekend? Luna uit Roestelaren, die heeft volgens mij sowieso de allerslimste plannen van ons allemaal gemaakt. Je hoort het zo meteen.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, hey, maar die lust die ook, hè?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Turn the lights off in de ochtend van Q. Q Music. Hoe haal jij alles uit het laatste vakantieweekend? Er zijn heel veel leuke plannen in de Q binnengekomen. Valérie uit Kontig die gaat absoluut niks doen vandaag. En gewoon genieten van een filmpje in de zetel. Vind ik een heel goed idee. Robbe uit Semst gaat naar Maanrock straks. Een heel leuk gratis festival in Mechelen. En er is ook een audioberichtje van Ginny Gin uit Diepenbeek.
1: Hallo, ik ben nu op weg naar Spa samen met mijn petekind Gerben. En we gaan daar een beetje auto's kijken, want dat is iets wat hij heel graag doet. Ja, een beetje herinneringen maken, hè. Dus het gaat een leuke dag worden. Dag.
0: Zalig. En Luna uit de Roestelaren en nog heel veel andere luisteraars, die pakken maandag gewoon nog een dag verlof. Het is pas dinsdag 1 september, dus ja, waarom ook niet? Luna die maakt er een verlengd weekendje zee van. En Lucas uit Berchem die slaapt maandag gewoon lekker uit op zijn verjaardag. Zalig. Vind ik een heel goed idee. Dit is Nelly Furtado. Beautiful.

0: Een heel goed plan. Even naar buiten gaan en naar de vogeltjes gaan kijken. Want nu schijnt de zon nog. Het is 21:30, tijd voor het korte nieuws. Julie, we doen minder aan pensioensparen.
1: Ja, klopt. Het aantal jongeren dat aan pensioensparen doet is in 5 jaar tijd met 12% gedaald. Dat schrijft de Tijd. Steeds meer jongeren kiezen voor trackers. Je kent ze misschien ook wel als EFT's. Dat is een vorm van passief beleggen die vaak gepromoot wordt door zogenaamde finfluencers op sociale media. Jongeren hopen zo hogere rendementen te krijgen. En in IJsland trekken de inwoners vandaag naar de stembus om te beslissen of de regering de gesprekken om toe te treden tot de Europese Unie weer moet opstarten. IJsland had in 2009 al een aanvraag ingediend, maar uiteindelijk kwam er een partij aan de macht die dat niet zag zitten. De onderhandelingen werden nooit formeel afgesloten, waardoor de aanvraag nog altijd op tafel ligt. De IJslandse premier spreekt over een nu of nooit moment. Voorstanders vinden vooral de euro economisch interessant. Tegenstanders vrezen dat IJsland de controle over visserij en walvisjacht zal verliezen. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen. Met vanavond ook kans op onweer. Maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan weer met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden.
0: En het is nog altijd heel rustig op de baan. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.

0: jaar verder en deze doet het nog altijd waanzinnig goed. Closer van Halsey en de Chainsmokers. Straks hoor je nog een nummer dat het nu heel goed doet in de Q-top 40. En ook deze iconische beats uit 1995 komen voorbij.
1: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
2: It's Nighthorn here.
1: Q stuurt je naar Nighthorn in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf maandag naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Nighthorn in Londen.
3: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, das? Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En das pas? Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
7: Kies je voor.
8: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
9: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: Waarschijnlijk werd hier nog goed op meegedanst ergens op een smerig feestje gisteren. Push the feeling on van de Schotse groep The Nightcrawlers. Zeg, een talent in ons land zit ook niet stil. Judith bijvoorbeeld brengt op 2 oktober haar eerste album up uit. En er staan al wat nummers op die we kennen. Love bijvoorbeeld, die kwam ze live spelen aan ons Q Beach House deze zomer. En Self-Made Woman gaat ook op dat album staan.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En nu leren we nog een nieuw nummer kennen. En als je goed luistert, dan hoor je dat die single heel persoonlijk is. You did not sign up for this.

gonna make. Pink maakt je langzaam wakker uit je dromen als je nog maar net bent opgestaan. Inge uit Maasmechelen, die is wel al onderweg. Richting Q Beach House, want zo meteen om 10 uur openen de deuren voor de voorlaatste dag deze zomer. Q-DJ Timo Pireda die staat al klaar om je met open armen te ontvangen. En hij heeft ook een gloednieuwe Q-top 40 bij. Heel veel plezier.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Julie.
3: Goedemorgen. Jongeren doen minder aan pensioensparen. In 5 jaar tijd is hun aantal met 12% gedaald, dat schrijft de Tijd. Steeds meer jongeren kiezen voor trackers of EFT's. Dat is een vorm van passief beleggen die vaak gepromoot wordt door zogenaamde finfluencers op sociale media. Jongeren hopen zo hogere rendementen te krijgen, zegt professor Kenneth de Becker.
4: Pensioensparen is gebonden aan allerlei regels. Dat maakt maar beperkt in aandelen investeren, beperkt buiten Europa investeren. Met een tracker heb je die beperkingen niet. En als je dan natuurlijk de vergelijking gaat maken tussen het pensioensparen met de beperkingen en een tracker die wereldwijd belegt, dan zie je dat de laatste jaren de rendementen van die trackers vele malen hoger waren dan het pensioensparen.
3: Nadeel is wel dat jongeren zelf de discipline moeten hebben om jaarlijks te investeren en de trackers niet te verkopen voor het pensioen. In IJsland trekken de inwoners vandaag naar de stembus om te beslissen of de regering de gesprekken om toe te treden tot de Europese Unie weer moet heropstarten. IJsland had in 2009 al een aanvraag ingediend, maar uiteindelijk kwam er een partij aan de macht die dat niet zag zitten. De onderhandelingen werden nooit formeel afgesloten, waardoor de aanvraag nog steeds op tafel ligt. De IJslandse premier spreekt nu over een nu of nooit moment. Voorstanders vinden vooral de euro economisch interessant. Tegenstanders vrezen dan weer dat IJsland de controle over de visserij en de walvisjacht zal verliezen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen. Met vanavond ook kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden.
2: Dankjewel, Julie. En 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest, die staat op de E429 tussen Lembeke en de Nijvelse Steenweg. Daar moet je er exact 5 minuten bij tellen. Een heel erg goede morgen. Het is de laatste Q-top 40 vanuit het Beach House. En het is na 1 jaar ook mijn laatste Q-top 40. Ja, ik verhuis naar andere uren op de radio, maar wel extra veel goesting om ook vandaag samen met jou door in die 40 beste hits van het moment te vliegen. Fijn dat je erbij bent bij de Q-top 40.
3: De

0: Team op Ireda.
1: Maar ja, hallo, goedemorgen. Het is zaterdagochtend. Dan heb jij onze vaste afspraak natuurlijk met veel uitroeptekens in jouw agenda staan. Ook vandaag zijn ze alle 40 paraat. Dat is goed nieuws. De grootste hits van het moment. De lijst die wordt zoals altijd gebaseerd op Airplay, streaming, sociale media en ook jouw hartjes in de Q-app. Vandaag is de uitkomst 13 stijgers, 19 dalers, 6 staanblijvers en ook 2 nieuwe hits. Maar beginnen doen we natuurlijk bij het begin en dat is een kleine flashback.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q Top 40.
1: Het was Jonas Blue en zijn heerlijke Edge of Desire.

0: De nummer 2 in de Q-top 40. Vorige week, voor alle duidelijkheid, want het is nog maar 8 minuten over 10. Niet dat je denkt, oei, is het al 1 uur op de klok. Nee, nee, geen paniek. Teddy Swims stond toen 18 weken in de lijst, waarvan 6 weken in de top 3 al met zijn Mr. Know It All. Zometeen dan zou ik je graag even een kleine les taal willen geven. Maar misschien weet je het al. Ja, ik weet niet hoe goed het gesteld is met jouw Italiaans en Spaans. Als je heel goed Italiaans en Spaans kan babbelen, dan weet je het misschien al. Als je niet goed Italiaans en Spaans kan, dan ga ik je zo meteen iets bijleren. Leuk wist je dat je misschien kan vertellen aan jouw vrienden. Zometeen een gloednieuwe Q-top 40. Eerst nog...
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: De koningin voor de 10e week bovenaan. Shakira en Diana.

0: meezingen doe je al de hele zomervakantie en eigenlijk nog langer dan dat. Hè. Vorige week 15e week in de lijst, waarvan ze echt 10 helemaal bovenaan stond. Het is eigenlijk niet te geloven. Shakira, Shakira en Die Die in de Q-top 40. Net voor 1 uur, dan hoor je een nieuwe Q nummer 1 hit. Oh ja, de nieuwe nummer 1 van de Q-top 40 eigenlijk. Is dat nog altijd Shakira? Daar komen we straks achter. Ja, we moeten even misschien ook eens een beetje dieper in deze hit duiken. Hè. Je kent hem ondertussen al goed. En ik heb iets ontdekt. Ik weet niet of jij het al wist. Het woord die betekent in het Italiaans... Allee, kom. Zo van, die, kom, up, ga. Zoiets ongeveer. Ik heb veel Italiaanse vrienden, dus ik weet dat ook effectief. En weet je waar ik ben achtergekomen? Wat is de Spaanse vertaling van die, die? Dat is...
1: Dale.
0: Dale.
1: Dale.
0: Ja, het ene woord dat Pitbull in elke hit van hem zegt, dale. Dus eigenlijk is dit gewoon een beetje een Pitbull-hit van Shakira. Shakira, dat is wat ik jou wilde vertellen. Leuk wist hij dat, ja. Net voor 1 uur dus de ontknoping van de nieuwe lijst. Een nieuwe top 3. Het is echt wel een beetje door elkaar geschud, dus zeker de moeite om te blijven hangen. Eerst even zien welke twee arme stakkers er met een klikken en vooral ook met een klakken uitliggen. Oh, Kygo, die moet vaarwel zwaaien. Maar misschien is daar natuurlijk wel een goede reden voor. Ja, geen Save My Love meer in de lijst deze week. En ook onze Noorse vrienden van de Bauza, die liggen er na 3 weken al uit. Lose Myself is niet meer in de Q-top 40. Voilà, nu de verplichte administratie achter de rug is. Tijd om echte hits te knallen zoals dat moet op een zaterdag. Beginnen doen we bij het begin. Dat is nog altijd de nummer 40. DJ Licious en Milo staan daar. Ze gaan 7 plekken achteruit met hun Forever Young.

0: gaan.
1: Ja, Flora uit Brakel doet haar best. Ze wil het niet laten gebeuren dat DJ Licious en Milo uit de lijst liggen. Ze gaf nog een hartje aan Forever Young, maar toch 7 plekken achteruit deze week. En ze staan nu helemaal achteraan op nummer 40. Milo die postte deze week trouwens nog een video op Instagram. Toch wel een zeer confronterende hit, moet ik zeggen.
2: Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon.
1: Maar ja, summer will be over soon. Het is vandaag al 29 augustus. Het is het laatste weekend van de zomervakantie. We gaan ons vooral niet laten doen. We houden de positieve vibes, want hier in Oostende schijnt de zon alvast. Ik hoop dat dat bij jou ook het geval is. Zometeen de eerste nieuwkomer in de Q-top 40. Het is een TikTok-hit van je welste.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
9: Ah, ik zat eens op zoek.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Krevel.
11: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel, leef beter.
12: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
13: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

is onze langst genoteerde hit. Ja, twee weken geleden lag ze er bijna uit, maar ze is dan terug de lucht ingeschoten door al jouw hartjes in de Q-app. Om dan nu weer bijna achteraan te staan. Arme stakker, op nummer 39 in de Q-top 40, So Easy to Fall in Love. Zeg, beter nieuws voor een andere band. Ze hebben er 6 maanden over gedaan om 600 miljoen streams te halen. En dat is echt wel heel straf, want ze bestonden nog niet. Het is een gloednieuwe band. Hun naam is Temper City. Ze hebben 1 liedje gemaakt en dat liedje is helemaal viraal gegaan op TikTok. Dat is natuurlijk dé manier deze dagen om van een gewoon nummer een hit te maken. En nu ben ik even aan het denken, wacht, waarom ben ik dat nu weer allemaal aan het vertellen? Ah ja, voilà, daar.

Je hoort het nummer al, nu en dan is in de playlist deze week. Jij hebt je hartjes uitgedeeld en zo komt deze hit over, je kan het misschien al raden, de liefde, nieuw binnen in de Q-top 40. Over wanneer je zelf bewust bent dat je relatie eigenlijk geen toekomst meer heeft. Dit is Self

0: kreeg je dan een klein lesje Spaans-Italiaans. Bij deze misschien ook een klein lesje Swahili, want dat is de taal die je hoort. Sola sola betekent laat ons dansen. En dat is exact wat je moet doen, want de zon schijnt op deze mooie zaterdag. Henri PFR, net zoals vorige week, op nummer 37 in de lijst. En zo is het ook al bijna 10:30 geworden. Twee files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 10 minuten bij tellen. En dat tussen Herentals-West en Massenhoven. Dat komt daar door een defect voertuig. En verder nog een file van 5 minuten op de E429 tussen Lembeke en de Nijvelse Steenweg. T-Mobile-era. Als je goesting hebt om zo nog eens goed mee te kwelen, dan is er 1 hit deze lijst zeer geschikt. En na 27 weken krijg je de tekst ook wel, denk ik. Samber gaat terug, +4. Dit is Homewrecker.
1: Nummer 36.

0: Kids. Ik moet zeggen, de statistieken zien er op Spotify al dik oké uit. Maar zometeen wel één heel rood cijfertje. Zeg maar cijfer. Het is misschien wel de diepste daler in de geschiedenis ooit van de diepste daler die eraan komt. Ja, het is spijtig nieuws. Komt er zo meteen aan. Eerst nog de Voice van Vlaanderen. De man die al op elk stukje strand in ons land heeft gespeeld deze zomer, denk ik. Een tijdje geleden nog aan ons beach house. En afgelopen week ook nog in Middelkerken bij 10 om te zien. Je krijgt hem zo meteen.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes. Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
1: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
4: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Maarten en Dorothee. Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf maandagochtend 6 uur. Q.
5: Music. Schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
7: Lidl, dat kan tellen.
5: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Oh, dat is hier zo stil binnen.
11: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
12: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
13: I beg your pardon.
14: Samen aan tafel.
13: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
14: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
15: De Q Top 40, Q Music, de Q Top 40,
1: 34.

Weekend bij Q beleef je alleen met de grootste hits. Want je start je zaterdag met de Q Top 40. Met nu op nummer 33 Marshmello. Je weet wel, de DJ met de emmer op zijn hoofd. Kelsey Ballerini en Another Drink. Gisteren, de dag voor zaterdag, was het vrijdag. Ja, New Music Friday. De weekdag waarop artiesten nieuwe hits uitbrengen. Of albums. Alex Warren heeft dat ook gedaan. Wel meteen de deksel op de neus nu, want zijn Fever Dream is werkelijkheid geworden. Diepste daler van 11 naar 32. Dat zijn 21 plekken minder voor Alex Warren deze week. Hey, het gaat je goed, jongen.

Maxime, Babette en hoe dan ook in de Q-top 40. Ze moeten deze week twee plekken achteruit in de lijst. Komt een berichtje binnen van Laurence. Ik weet niet of ik zeggen, Laurence of Laurence. Die stuurt, dankjewel voor die nieuwe hit in de Q-top 40 daarnet. Het is de eerste keer dat ik het liedje hoorde en ik ben meteen helemaal verkocht door de stem. Ja, het ging natuurlijk over deze.

0: het is echt een goede vibe. Ik kwam net nieuw binnen in de Q-top 40. Je hebt nog een andere nieuwkomer te goed. Die komt er pas aan straks na het nieuws van 11 uur. En Chloe, die vraagt ondertussen ook: is het toevallig dit? Is dit de hoogste nieuwkomer in de lijst deze week? Ja, dat is een heel bekend liedje op TikTok deze dagen. Ik weet niet of je al gehoord hebt. Ik kan je zeggen, dat is het niet. Sorry, Chloe.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Even de boekhouding. Min 7 voor DJ Licious. De langstgenoteerde Olivia Dean moet er nu ook weer 5 plekken op achteruit. Make it so easy to fall in love. 38. Eerste nieuwkomer Temper City en hun TikTok-hit Self-Aware.

0: 37.
1: Harry BFR blijft staan. Eerste stijger is Samber. Pukkelpop heeft hem goed gedaan. +4 voor Homewrecker.

0: zesde week eenzelfde plek voor Jugal en Bam Bam.
1: Nummer 34.
0: Min 3 voor The Voice van Vlaanderen, Bas Serra en All Because of You. Marshmallow Kelsey Ballerini doet het 1 plek lager deze week. Ah, ik wil ook nog another drink, misschien vanochtend.
1: 32.
0: Diepste daler, die arme stakker, Alex Warren gaat min 21.

de zomervakantie is dan wel bijna voorbij. De zomer zelf nog niet, nog tot 22 september, dat voel je er ook aan. 12e week voor Lost Frequencies, dit is Live It All. Deze week op nummer 30 in jouw Q-top 40.

Teddy Swimsy denkt diep na wat als je een break-up zou kunnen omdraaien. Liever had ik het op 40. Die blijven we gewoon in de goede richting volgen. Met nu nog 28 hits te gaan. Zometeen na 11, Berre. So if you need someone, I can be someone you can always run to me. Er staat ook nog wat nieuwe muziek op jou te wachten. Ik vertel je dat nu al in het geheim. Take Me Back van Kygo komt eraan. En je favoriete hit om heel luid mee te zingen in de wagen. Silent Treatment van Freya Sky. De Q Top 40. Q Music. Het Q Beach House.

0: Mix it, hack it.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Julie.
6: Goedemorgen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voert een onderzoek naar de Nederlandse massadonor die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben. Het FAGG bekijkt of de man ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 Belgische gezinnen kinderen heeft verwekt.
7: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
6: Het FAGG wil daarom extra informatie, onder meer over de identiteit van de donor. In de regio rond Kiev in Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 27 doodgevallen bij een Russische luchtaanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zouden ook 42 mensen gewond zijn geraakt. En 380 mensen werden geëvacueerd. In Rusland in Belgorod vielen dan weer 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. Op een christelijk muziekfestival in West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een man van 41 om het leven gekomen nadat een groot houten bord omviel en op hem terechtkwam. Nog 6 andere mensen raakten gewond. Mogelijk viel het bord om door een windstoot. Het festival werd meteen stilgelegd. En Elise Mertens gaat naar de finale op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst nog opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond ook kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan weer met veel wolken, met daarna opklaringen en tot 22 graden.
5: Dankjewel, Julie. 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E429. Daar moet je 10 minuten bij tellen. En dat tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En ook op de E313 richting Antwerpen. 10 minuten extra liever tussen Herentals-West en Randstad. Dat komt daar door een defect voertuig.
8: Timo Pirera.
5: Met nu toch een kleine doordenker. Ooit komt er een dag, maar eerst Save Me Tonight, please. Ja, die hits komen erbij de aan.
8: Nummer 28.

is 29 augustus. Ik vraag me af, wat was jouw beste dag van de zomervakantie? Ik zou willen zeggen, het was de zomer van Bazaar, maar eigenlijk hebben ze al meerdere zomers van hun leven gehad, die gasten. Ze stonden dit jaar nog op Pukkelpop en afgelopen donderdag ook op het podium van ons Q Beach House in Oostende. Ik ben zoals even gaan piepen tijdens het concert op een plek waar ik eigenlijk totaal niet mocht staan. Maar daar had je wel echt zo een heel goed overzicht van hoeveel volk dat er eigenlijk was en dat was echt insane. Het was heel cool. Je hoort dat vooral ook als je dan zo de fragmenten terughoort van dat live optreden, hoeveel volk dat er meezingt.

je hoort dat van de achtergrond. Hè. Iedereen is echt gewoon aan het meebrullen. En ook die nieuwe hits hebben ze natuurlijk gebracht. Als jij een van de weinige mensen was die niet bij dat concert was en niet getreugd. Ik heb zo het gevoel dat 2027 ook het jaar van Bazaar wordt. Ze hebben nu al 7 shows in de Roma uitverkocht in Antwerpen. En het stopt nog niet meteen, dus je kan nog altijd gaan voor tickets, mocht je dat willen. Zometeen een zangeres die eigenlijk miljardair is geworden. En dat door haar eigen muziekrechten af te kopen. Eerste medicijntje kunnen we allemaal gebruiken, zo nu de zomervakantie er bijna volledig op zit. Milk Inc. op nummer 26.

0: 11 weken lang zing je mee. Met die nieuwste hit van Taylor Swift. I knew it, I knew you op nummer 25. Het is de Toy Story 5 soundtrack. Maar ik denk wel dat er dit weekend toch massaal naar een ander soort film is gekeken. En nee, het is niet wat je denkt. Nee, nee. Op Netflix kan je nu al een half uur kijken naar hoe het spel GTA 6 wordt gespeeld. Dat komt in november uit. We hebben er 13 jaar op moeten wachten. Als je zelf ook al af en toe eens achter je PlayStation zit, dan weet je hoe excited je bent daarvoor. 13 jaar lang gewacht op een spelletje. Heeft meer dan 2 miljard gekost om te maken. En na het zien van de beelden is het duidelijk dat dit het mooiste en vetste spel ooit wordt. Dus ik ben echt heel benieuwd. En waarom vertel ik dat allemaal? Wel, ik ben niet 100% zeker, maar ik vermoed wel dat onze vriend op nummer 24 in de lijst zometeen ook een echt gamertje is. Ik ben er zeker van dat hij op de dag dat GTA 6 uitkomt, achter zijn PlayStation gaat zitten.
1: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit, dat het gedaan is met de pret.
2: It's Nighthorn here.
1: Q stuurt je naar Nighthorn in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf maandag naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Nighthorn in Londen.
3: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: De Q Top 40. 24.

Vanaf 22 september dan gaat hij op Europese tournee voor een dikke 2 maanden. Londen en Parijs staan op de agenda. En ook Praag en Warschau. Vind ik wel echt heel cool. Yesterday, Today, Tomorrow nog gewoon in België en op nummer 24 in jouw Q-top 40, net zoals vorige week. De Q-top 40! Zeg, van vrijdagmiddag tot de vrijdag erna, dus tot gisteren, kon je extra veel luisteren naar 1 nieuwe hit. Het was de ene van Kygo en Max McKnown. Het was onze Q-topschijf. Leuke melodie, leuk ritme. Maar ik weet niet of je afgelopen week ook goed naar de tekst hebt geluisterd van dat liedje. Geen idee of jij weet waar het exact over gaat. Als dat niet het geval is, dan leg ik het je even uit. Het gaat dus eigenlijk over een ontspoorde ruzie in een hotelbar. Dus er was een kleine woordenwisseling in een hotelbar. Het was een koppeltje. En het was een serieuze woordenwisseling, want het heeft gezorgd voor het einde van de relatie. Maar dan, weken, maanden, jaren later, telkens als je de naam van die ene persoon terughoort, dan kan je alleen maar wensen dat die ene discussie nooit gebeurd is. Dat is eigenlijk een summiere samenvatting van het liedje. Nieuw. En ziet eens aan, het is het zoveelste nummer over verloren liefde, maar toch voelt dit heel positief. Ideaal voor het einde van de zomervakantie. Hartjes van Wendy uit Oudsbergen, Magali uit Zonnebeke, Jaline uit Lichtervelde en nog heel veel anderen. Kygo, Max McKnown, hoogste nieuwkomer op nummer 23.

0: 2 voor Bruno Mars en On My Soul. Het is vandaag mijn allerlaatste Q-top 40. En dat komt omdat ik vanaf volgende week een ander programma ga presenteren bij Q-Music. Op vrijdag en zaterdagavond, heel leuk. Maar de klachten die blijven natuurlijk maar binnenkomen in de Q-app. Cathy, een hele goede middag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, Cathy, wat heb ik fout gedaan?
1: Ja, er zijn al meerdere radiopresentatoren die de naam van Max McNown verkeerd uitspreken. En ze zeggen Max McNown.
0: Oh, oké, ja, het gaat over dit liedje. Ja, van dit, hè, van Max McNown. Vorige week nog de Q-top schrijven, deze week de hoogste nieuwe. Dus McNown. Oké. Cathy, ik ga het onthouden. Goed, voor mijn nieuw programma volgende week. Ga je luisteren?
1: Zeker en vast, ja.
0: Ah, goed, dat is goed. Max McNown. Dankjewel, fijne dag nog, Cathy. Bye bye.
1: Top, daar.
0: Even kijken op de weg. 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E40 richting Gent. Daar moet je een half uur bij tellen. En dat tussen Oostkamp en Aalters. Op de E40 richting Kust ook een kleine file van 5 minuten tussen Aalter en Beernem. Op de E429 5 minuten erbij tussen Lembeek en de Nijvelse Steenweg. En tenslotte nog op de Brusselse Buitering. Daar moet je er 5 bij tellen. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Timo Pirera. Alex Warren was er straks nog de diepste daler, ging 21 plekken naar beneden. Gelukkig heeft hij wel nog een andere hit die het wel goed doet. Passenger gaat plus 7 deze week.
2: Q-top 40. Q-music. Nummer 21.

0: tiende week en deze doet al een pakje beter. Plus 7 voor Alex Warren en zijn Passenger in de Q-top 40. Zometeen het bovenste deel van de lijst is...
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Min 3 voor Q-collega Lost Frequencies en Live It All. Teddy Swims mag er 7 plekken op vooruit met zijn breakup in reverse.

0: 25.
1: Bazaar met het Sunset Concert Effect. Ze gaan plus 11.
2: Komt er een dag, dus wacht daarop.
0: 26.
1: 16e week en nu min 1 voor Milkink en hun medicine. Ook Taylor Swift zingt 3 plekken lager met haar I Knew It, I Knew You. Wat de country vibes erbij.

0: 24.
1: Berre stond comfortabel, dus waarom verhuizen? Zelfde plek voor yesterday, today, tomorrow. So if you need someone, I can be someone,
0: you can always run to me. 23.
1: Max McNown is de hoogste nieuwkomer met de Take Me Back. Min 2 voor Bruno Mars, On My Soul.
0: Nummer 21.
1: En plus 7 voor Alex Warren en zijn Passenger. Twintig voor 12, je mag vanaf nu goeiemiddag zeggen. En het is ook meteen een belangrijk moment in de Q-top 40. Crisscross Amsterdam snijdt de lijst in twee. Dit is My Oh My op nummer 20.

0: inbeelden dat je zo dag en nacht moet samenwerken met je broer? Ja, dat doen deze gasten wel. Criss Cross Amsterdam zijn twee broers, Jordi en Sander Huisman.
1: C'est ça la vie, baby.
0: Ze snijden de lijst in twee op nummer 20 met hun My Oh My. Het is vandaag 29 augustus. We staan aan de start van een gloednieuw radioseizoen. Hè. Dat start altijd opnieuw in september, samen met het schooljaar. Met vanaf deze maandag ook opnieuw Maarten en Dorothee bij Q Music. En ik moet zeggen, voor mij is het dus de laatste Q Top 40, zo vast op zaterdag. Want vanaf volgende week dan mag ik op een heel andere uur gaan presenteren. Elke vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en middernacht. En we gaan zo... Ja, het gaat een beetje stout zijn. Ik ga gewoon alle dingen doen die eigenlijk niet mogen op de radio. Dus ik heb daar wel heel veel goesting in. Nu, het heeft ook één voordeel, zo de laatste keer de Q-top 40 presenteren. Ik mag me eindelijk eens zo openlijk uitspreken. Want normaal gezien mag je geen voorkeur hebben natuurlijk over de muziek. Ik ga heel eerlijk zijn. De twee volgende hits in de lijst behoren allebei tot mijn favorieten. Dus als je gaat meekijken via de livestream, ga ik heel hard dansen. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Ik denk ook dat jij er heel goed gezind van wordt.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bol voor een swingende start.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke vermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.
9: De Q-top 40.
10: 19.
11: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Tactisch vlot tempo. En Jesse uit Sam's die zit daar sowieso al mee eens, want hij heeft een hartje gegeven aan Justus, Sam Harper en Just a Little Backyard Music. Ondertussen ook veel berichten in de Q-app, zoals Lorena, die stuurt dat ze op dit moment voor de eerste keer in haar leven tiramisu aan het maken is. Amai, succes daarmee. Laat het vooral lang genoeg in de ijskast staan. Hè. Dat dat zo lekker hard wordt, dat is heel belangrijk. Brent, die is net klaar met de voetbaltraining, laat die weten. En dan heb je ook nog Joppe. Joppe, die is aan het treuren dat de vakantie bijna gedaan is. Joppe, je weet het toch, je mag niet te veel naar de kalender kijken. Je mag die dagen niet tellen.
1: Ik tel de

Het is een van de meest positieve hits in de Q-top 40. Je wordt er eigenlijk instant gelukkig van. Jelly Roll, al 23 weken lang in de lijst en nu opnieuw plus 2. Op nummer 16 met zijn I'm Good. Wist je trouwens dat Jelly Roll heel goed bevriend was met Dolly Parton? Je weet wel, de legendarische countryzangeres die deze week overleed. Hij zei, Dolly was waarschijnlijk de laatste Amerikaanse waar echt elke mens van hield. Dat zijn mooie woorden. Wij door met de meiden van Cat's Eye. Zij doen Mindri en staan op nummer 15.

0: Hey, Meteor hier. Zeg, mannetjes, weten jullie wat mijn mama echt zei? Joris, jongen, zet die radio toch gewoon op...
1: De Q Top 40.
0: En ik heb nooit meer iets anders gedaan.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: min 1 voor Meteor. Net niet meer in het laatste uur van de Q-top 40, dus hij staat op nummer 14 nu. Zometeen, dan krijg je dat laatste uur. Dat zijn nog de 13 beste hits van het moment. En het antwoord op de vraag maakt Shakira van 10 op een rij, 11 op een rij. Dat ontdek je straks en ook Ed Sheeran komt eraan. De Bauza staat nog met 1 hit in de lijst. Magnetic, die krijg je zo meteen na 12 uur. En DJ Duo Another doet de zon nog een beetje harder schijnen als die al aan het schijnen zou zijn bij jou.
1: De Q-top 40. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voert een onderzoek naar de Nederlandse massadonor die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben. Het FAGG wil weten of de man ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 Belgische gezinnen kinderen heeft verwekt.
6: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
5: Het FAGG wil bijvoorbeeld meer informatie over de identiteit van de donor. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische droneaanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en explosie. Er was ook veel schade aan huizen in de buurt. En meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president Zelensky benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. En de Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. Eerst nog opklaringen, later deze namiddag gaat het regenen vanaf het westen. Maximaal tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
0: Dankjewel, Julie. Ja, ik was even helemaal mijn kluts kwijt, want er komt hier een foto binnen in de Q-web van Delanie uit Kortrijk. En die stuurt dat ze net haar kerstboom gaat opzetten vandaag. Dus van, ja, ik was even helemaal kwijt. Bij deze zijn we helemaal terug bij de les. Er staan 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 25 minuten bij tellen. En dat tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Gent ook 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Dat komt daar omdat de weg is afgesloten. Op de E40 richting Brussel 5 minuten tussen Sterrebeek en Krainem. En op de Brusselse buitenring nog eens 5 minuten. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Timo Pirera.
0: Nog een keer en nog een keer. Al 14 weken lang repeaten we die dikke hit van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ze gaan nu +8.
1: Nummer

0: baby. De sterkste stijger van deze week. Onder andere dankzij de hartjes van Kathleen uit Locristi en Amy uit Roeselare. Yeehaw! Hop in galop het paard op Ella Langley en Choose in Texas back you. Thank you top 40. Ja, een heel erg goede middag. Je bent terechtgekomen in het laatste uur van de Q-top 40 met zometeen de top 10 van de lijst. En ook daarbovenop een gloednieuwe Q-topschijf. Die mocht ik je gisteren voorstellen. Al weet ik eigenlijk niet of ik wel de juiste persoon ben om jou daaraan voor te stellen. Anouk uit Zuid-Leeuw, goedemiddag.
1: Goedemiddag, dag Timo.
0: Hallo, zeg, jij bent fan van de Q-topschijf deze week, toch?
1: Ja, heel fan, amai.
0: Ja, dat is een beetje een understatement, denk ik. Dat nummer is gisteren pas losgelaten op de wereld. Ik heb het gisteren pas ook voor de eerste keer gehoord. Het was een fantastische hit. Maar jij hebt het blijkbaar voor iedereen anders gehoord al.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Oh, oké, okay, ik ben heel benieuwd of je dan Alex Warren hebt omgekocht of zo met wat geld. Dus we gaan het zo meteen even over babbelen. Ik ga eerst nog de nummer 11 draaien, is het goed?

0: Anouk uit Zoutleeuwe, jij bent er nog, hè?
1: Ja.
0: Oké, okay, dat is
1: ja,
0: goed.
1: Ja, ik ben er nog.
0: Kan je nog even 2 minuten wachten? Ik moet nog even een overzicht doen. En dan komt de Q-top-schrijver aan. Is goed?
1: Dat okay. Is goed, ja.
2: Okay. De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Min 6 voor Criss Cross Amsterdam en Louisa Sanza. Freya Sky blijft staan met haar Silent Treatment. Het is haar 10e week in de lijst al ondertussen. Oh, mijn eigen favoriet, Juste, Just a Little, doet plus 5.
2: Nummer 17.
0: Eén plek minder voor Zoe Livey, Aaron Blommaert en

0: is al de 13e week voor Meteor. Hij doet nu min 1.
1: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alles, alles samen zijn het draadje haalt.
2: 13.
0: Vorige week diepste daler, nu terug plus 8. Voor Ed Sheeran en Martin Garrix.
2: 12.
0: Sterkste stijger is Ella Langley. Ze gaat plus 14 deze week.
3: He's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
2: Nummer 11.
0: En ook terug plus 4 voor onze Noorse vrienden van De Bauza en hun Magnetic. Gisteren was het 28 augustus, de hoogdag voor Alex Warren-fans.
2: De Q-top schijf.
0: En Anouk uit de Zoutleeuw is zo'n grote Alex Warren-fan. Nog altijd goedemiddag, Anouk. Fijn dat je even gewacht hebt.
4: Dat is geen enkel probleem.
0: Oké, okay, fantastisch. Zeg, wat is de naam van dat nieuwe album? Misschien even een kleine test meteen.
4: Dat is Wild Child.
0: Wild Child, inderdaad. En er is een belangrijke reden dat ik jou even gebeld heb. Want jij hebt het al mogen beluisteren voordat wij dat allemaal konden doen. Vertel eens, hoe kwam dat?
4: Ik had gezien, Alex Warren had een siteje upload met allemaal platenwinkels over heel de wereld die een luistersets gingen doen de dag voordat zijn album uitkwam. En ik zag dat er eentje in België was, dus ja, ik heb niet getwijfeld natuurlijk.
0: Amai, maar hoe cool is dat en waar was dat dan? Was dat ver van jou?
4: Dat was fijn, dus rijden toch wel. Dat was in Geel bij Tony's Muziekhuis.
0: Amai, oké, okay, maar ik vind dat echt super cool. Wat vind jij zo leuk aan Alex Warren? Waarom is dat zo'n fantastische artiest?
4: Dat is moeilijk. Allee, dat is eigenlijk geen moeilijke vraag, maar gewoon het hele pad dat Alex heeft bewandeld tot waar dat hij nu staat, is gewoon, ik gun die jongen echt oprecht alles en het is gewoon zo mooi. Zijn muziek is ook zo vergelijkbaar en je kunt nou altijd wel iets aan je eigen leven linken en ik vind het gewoon echt... Ja, ik kan er geen woorden op drukken.
0: Oh, Anouk, maar ik vind het heel mooi dat je zo'n grote fan bent. En ja, jouw favoriete hit van het album, ik denk dat ik het al weet. Vertel eens.
4: Dat is Emerald Eyes, inderdaad.
0: Oh, maar dat is de schoonste hit ook op dat album. Het is deze week onze Q-topschijf. Ik wens je nog een fantastische dag. Dankjewel, Anouk. Bye-bye.
4: Dankjewel. Dag, Timo.
2: Dit is deze week de

0: Oh my god, de Q-topschijf van deze week, daar kan je niet tegen zijn. De nieuwe van Alex Warren, Emerald Eyes. Veel goede reactie ook in de Q-app. En goed nieuws, want die gaat hem extra veel hoger deze week. Zometeen wordt de top 10 van de Q-top 40 geopend door een 20-jarige zangeres. Ze heeft last van stemknobbeltjes. Meestal is dat niet goed, stemknobbeltjes. Maar ze heeft net haar prachtige stem te danken aan die stemknobbeltjes. Het enige wat ze daardoor soms niet mag doen, is babbelen. Dan moet ze soms 5 dagen niet babbelen, omdat ze dan een optreden heeft om haar stem te redden. Ik vind dat heel cool. Gelukkig staat ze zo meteen helemaal klaar voor jou.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: Voor die goeiemorgen,
11: waarbij je het liefst opstaat met
12: een rustig deuntje.
11: En voor de
13: goeienavond,
11: waarbij je de dag wil verteren door te
14: dansen op deze toppers.
11: Voor wie non-stop info zoekt
15: en nieuwsgierig is ook.
11: En voor zij die liever even
16: alles willen vergeten.
11: Met non-stop muziek.
17: Blijf luisteren, hè.
11: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
18: IKEA-tip van de week.
19: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
18: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
21: IKEA.
18: Voorwaarden op IKEA.be.
22: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
23: Oh, schat, kijk, die afwerking.
24: Oh, en dat is hier zo stil.
23: Oh, voel eens, het toch niet meer.
24: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
23: Oh.
22: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
23: Oh.
22: Zegt.
25: Oh, Quadro.
26: Nieuwe schooljaar begint!
27: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
28: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
26: Oh,
28: Lidl, dat kan tellen.
29: Hallo, Kevin hier van Prikken Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikken Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
30: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
31: Allee, zeg eens iets, Bruno.
32: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
31: Hoe zet ik dat op mute?
32: Ik mute super dringend, doet die deur open.
31: Bruno.
33: Mobile Vikings.
31: Oh, ons cv-fotoboek is er.
34: Mag ik eens kijken?
31: Wauw. Weet je dit nog?
34: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
31: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
35: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
36: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
37: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
38: Hi, I'm Sienna Spyro.
39: Dit is de Q Top 40, nummer 10.

Julie Nijs weet het. Ze stuurt net een berichtje in de Q-app. Ze zegt, wat een leuke stem heeft die vrouw toch. Material Lover, min 2 Sienna Spyro. Maar nog altijd net in die top 10 van de Q-top 50. Zeg, het is een best wel mooie dag vandaag op de meeste plekken. Hoe beleef jij die zaterdag ondertussen? Een berichtje van Wendy uit Zemst. Gisteren nog de hele avond gedanst op Maanrock, zegt ze. En vandaag de hele dag pintjes tikken, tappen. Niet tikken, pintjes tappen op Maanrock. Zalig, geniet ervan. Vergeet ook zelf niet gehydrateerd te blijven natuurlijk, Wendy. Zeer belangrijk, zeker als je aan de pintjes staat. Ondertussen de nummer 9 in de Q-top 40. Dat is deze week. Net zoals

0: Vorige week nog op nummer 4 en nu gaat hij min 4 op nummer 8. Dus Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear. Ondertussen ruim over 12:30 geworden en er staan 6 files in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 40 minuten bij tellen ondertussen. En dat tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E19 7 minuten tussen Kleine Barelen en Antwerpen-Noord. Dat komt daar door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Gent 1:30 tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar afgesloten. En op diezelfde Antwerpse ring richting Nederland ook 5 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ten slotte nog 1 file op de E429, 10 minuten erbij daar. En dat tussen de Bergense Steenweg en de Nijvelse Steenweg. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar sowieso een beetje vlotter. Timo Pirera. Zometeen geen boemeltrein, wel de sneltrein richting Boston. Ah ja, dat is wel een stukje natuurlijk. Hè. Eerst nog de nummer 3 van vorige week, moet nu min 4. Het is Jonas Blue. En Edge of Desire.
1: Nummer 7.

0: begin volgend jaar, begin 2027, dan vertrekt ze op tournee doorheen Amerika en die is sinds deze week volledig uitverkocht. Het is ongeveer zo een dikke anderhalve maand dat ze optredens doet, die Stella Lefty. En de naam is dan ook heel toepasselijk. Het is de Long Way Home Tour. Ah ja, want ze is natuurlijk Long Way From Home. Hè. Boston, vier plekken de lucht in en komt nu dus wel heel dicht bij die top 3. Ah ja, want we zijn al bijna beland aan de nummer 1. Zo snel gaat dat hier op een zaterdagmiddag. Jij hebt deze lijst natuurlijk volledig zelf in handen. Dat heb je door hartjes uit te delen in de Q-app. Kathleen uit Locristi en Danielle uit Herselt, die kennen elkaar waarschijnlijk niet. Het zijn alle twee Q-luisteraars die toevallig aan dezelfde hit een hartje hebben gegeven. Komt zo meteen op nummer 5 voor in de Q-top 40. Daar ga je wel even je dansbenen voor nodig hebben. Gewoon dat je het weet.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
3: Yep, go for info naar telenet.be.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Vanavond bij VTM Positivo Ingeborg en de ooit rossen van K3 in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 is de leading lady van deze film.

0: 19 weken zing je mee. Met Teddy Swims en zijn Mr. No It All. Ik zag deze week nog een video passeren waarin hij pianoversie brengt van dit nummer. En hij heeft duidelijk een nieuwe look, Teddy Swims. Hij heeft nu zo'n truckersnor, je weet wel, hè? Ja, een truckersnor gewoon. En hij heeft ook twee van die grote oorbellen die je oorlellen helemaal uitstretchen. Zo ziet hij eruit deze dagen. Hij moet nu wel twee plekken achteruit, stond vorige week nog op nummer 2 in de lijst. Ja, de top 3 die ziet er deze week gloedje nieuw uit. Twee nieuwe hits die er vorige week nog niet in stonden. Eentje die er wel al in stond. En dat wil jij natuurlijk weten. Staat Die Die voor de 11e week bovenaan of niet? Ah wel, het antwoord krijg je zometeen pas.
1: Nummer 3. QQ
0: Music. Eerst goed nieuws voor de fans van Becky G. Ze voorziet ons al de hele zomervakantie van één van die drie zomerhits. En die doet het ook nu bijzonder goed. Opnieuw een duwtje. +2 voor Sorry Papi op nummer 2 nu.

0: I'm Not Ready, plus 4 voor Somber, My Body Isn't Ready is deze week jouw zilver. Al ja, hij heeft zilver. Zo moet ik het zeggen. Zometeen toch een klein emotioneel moment, want na een jaar is het gedaan voor mij. Al ja, toch de Q-top 40. Ik ga de fakkel overdragen aan een andere DJ die dat vanaf nu elke zaterdag professioneel aan elkaar gaat babbelen. Ik zal je zo meteen even voorstellen aan de persoon in kwestie. Eerst nog
1: de Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: -2 voor Sienna Spyro en haar Material Lover.

0: Together 54 Ultra. Daar al 19 weken mee met Talk to You. Acht. Min 4 voor Cameron Whitcomb. As we are with Jonas Blue stond een tijd geleden nog op 2. Nu zakt hij verder weg. Hij gaat min 4.
1: Zes.
0: Plus 4 voor de treinreis naar Boston. Stella Lefty.
1: Vijf.
0: Bebe Rexha Faithless. Plus 2 voor haar nieuwe religion. Teddy Swims die staat niet meer op nummer 2, want hij doet nu min 2. Nieuw in de top 3, plus 2 voor Sorry Papi. En het pukkelpop effect, plus 4 voor Somber en My Body Isn't Ready. Het pukkelpop effect. Plus 4 voor Somber en My Body Isn't Ready.

0: 4 minuten voor 1. Vanaf volgende week zaterdag hoor je de Q-top 40 elke week met... Liam Decht. Liam Decht. Ja, en hij is hier net al aangekomen in de studio. Liam, heb je er goesting in?
1: Ik heb er superveel goesting in. Het zijn wel grote schoenen om te vullen natuurlijk.
0: Wel, Timo, ja. Ja, dat dacht ik al, want je dacht waarschijnlijk... En net tijdens dat overzicht dacht je van... Oh, amai, ga ik dat wel zo goed kunnen?
1: Dat gaat gewoon niet lukken, die timings. Ik ga de ganse week, geblokkeerd om gewoon te oefenen.
0: Oké, dan is het goed. Voilà. Kijk, dan laat ik jullie over in de veilige handen van Liam. En dan kan jij ook raden op dit moment wie er helemaal bovenaan staat natuurlijk, Liam.
1: Is dat niet die in mijn heupen zo? Mijn heupen zo? Die?
0: Oei. Precies al een tijdje niet meer geluisterd.
2: Ja. Nummer 1.
0: De artiest was juist. Het is een ander liedje gewoon. Het is Die

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q sounds better with you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even Bol voor een swingende start.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: En zo werd het 1 uur nieuws met Julie.
4: Goedemiddag. In Peer in Limburg loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de

0: 12 jaar oud. Je hoort de burgemeester Steven Matthey.
1: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
0: De kinderopvang blijft intussen dus wel gewoon open. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische droneaanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en explosie. Er is daardoor ook veel schade aan huizen in de buurt. Meer dan 200 mensen moesten daardoor geëvacueerd worden. De Oekraïnse president Zelensky benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. En rond deze tijd beginnen de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, aan hun match voor de bronzen medaille op het WK. Ze nemen het op tegen Australië. Donderdag verloren de Panthers hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, waarna de speelsters boos werden op de scheidsrechter. Justine Razier krijgt een schorsing van 1 match en is er vandaag dus niet bij. Alix Kernier kreeg een waarschuwing. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer bij maximaal tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
2: 6 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Daar moet je 3 kwartier bij tellen tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de E19 naar Antwerpen 11 minuten extra tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E34 richting Antwerpen 7 minuten van Oelegem tot Ranst. Dan op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland 7 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En tenslotte op de Brusselse ring op de binnenring 6 minuten erbij tussen Groot Bijgaarde, Dansaar en Jette. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, nu verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Liam Dert.
2: Buiten is het herfst, maar bij Q is het nog volop zomer. En die vibe krijg je nu van Miles Smith. Stay if you wanna dance.

Een telefoontje van Carly Rae Jepsen. En ondertussen kreeg ik hier nog een telefoontje binnen. Ja, hallo, hallo, goedemiddag. Met wie spreek ik? Oh, goedemiddag, dag herfst. Sorry, maar u bent net iets te vroeg, denk ik. U mag gerust nog een paar weken uitrusten. Daar. Ja, het was een brute overgang. Hè. Van 3 hittegolven in een vingerknip naar de herfst. En ook de zomer is even snel als een vingerknip gegaan. Hè. 2 keer knipperen en het is eind augustus. Het laatste weekend van ons jaarlijkse zomerkamp hier in Oostende. En het was gevuld. Hè. Zowel het programma als de glazen, als de playlist. Alle 3 gevuld tot op de rand. Een hele zomer lang. Met veel mooie momenten waar we straks naar terug gaan. En nu al een kleine throwback naar Tomorrowland. Met deze van Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: samen met een van onze bekendste landgenoten van het moment, toch? Ja, toch wel, hè? Angèle en hun hit Fever. Maar ook de man die je zo meteen hoort is goed op weg om international te gaan. Want Berre die begint volgende maand aan zijn eerste Europese tour. En die is hij aan het voorbereiden met reels en TikToks only in the English. Dus Berre is coming up met How Beautiful This Life Is.
1: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
2: It's Niall Horan here.
1: Q stuurt je naar Niall Horan.

0: blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf maandag naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q guestlist van Niall Horan in Londen.
1: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
2: Vikings. Play it smart.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Summer.
10: Cool.
11: Q Music.
12: I don't.

Vanaf maandag hoor je Weerman Frank terug bij Q, maar voor dit weekend volstaat deze man, denk ik. Thomas Gray en Rumours. Het is nat. Ik weet niet of het jou al is opgevallen. En Lana uit Destelbergen die is daar super blij om. Zo kan ze zonder schuldgevoel binnen in de zetel uitrusten na een drukke zomer. Ja, zwaar. Eigenlijk wel. Anders voel je je schuldig dat je binnen zit terwijl het buiten zonnig is. Heb je zo het gevoel, ik moet naar buiten gaan. Het heeft ook voordelen, het weer. Stel, je wacht je toch naar buiten vandaag. Dan kan je met de trein naar Oostende, naar hier, naar het Q Beach House. Ook plezant, ook in de regen. Of je kan ook met de trein naar Schaarbeek, naar Train World. Want daar loopt dit weekend een grote tentoonstelling met modeltreinen en sporen. Ter gelegenheid van 100 jaar NMBS. Dat is enkel dit weekend. Dus dit is een toepasselijke track. Snap je? Track van spoor. Enfin, dit is Runaway Train.

Soul Asylum. En Runaway Train back your music. Een week zonder nieuws over Taylor Swift. Dat is volgens mij een week niet geleefd. Ze heeft deze week opgetreden in een lichtgroene jurk. En de Swifties die zien dat als een Easter egg. Volgens hen gaat Taylor binnenkort ook haar eerste album opnieuw opnemen. Ja, je weet het, hè, na een hele rechtenstrijd heeft Taylor Swift bijna al haar muziek opnieuw opgenomen in een Taylor's version, zoals zij dat dan noemt. Maar haar debuutalbum, dat ontbreekt nog in dat rijtje. En de kleur van haar eerste era was lichtgroen. Exact hetzelfde groen als ze deze week droeg met die jurk dus. En het album is ook nog eens op 24 oktober binnenkort exact 20 jaar oud. Enfin, je snapt het. Dit is waarschijnlijk geen toeval. Taylor Swift komt eraan met The Fate of Ophelia. Ondertussen is het 1:30, 6 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313, wel een pak korter als daarnet. Een kwartier extra tussen Massenhoven en Wommelgem op de E19 richting Antwerpen, 11 minuten. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord en op de E17, 5 minuten van Zwijndrecht tot Antwerpen-West. Dan op de Antwerpse ring richting Gent, 7 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Richting Nederland, 6 minuten van Sint-Anna-Linker-Oever tot Antwerpen-West. Dan nog op de Brusselse buitenring 6 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Maar andere plekken in de file, daar verlies je nu minder dan 5 minuten.

0: Blame on me.
1: De diepe stem.
0: Don't put your blame on me.
1: Van Rag & Bone Man en Human. Ja, het is bijna onmenselijk, hè. De zomer zit er alweer bijna op. Het Q Beach House wordt morgenavond alweer afgebroken. Maar we kunnen wel voldaan aan september starten, hè. Er is zoveel gebeurd deze zomer. Zoveel leuke dingen. Zeker hier in Oostende. Dus ik stel voor dat we daarnaar gaan terugblikken. Het hele weekend lang hoor je het beste van het Q Beach House. En we beginnen zo meteen gewoon bij het begin, zoals het hoort, de opening eind juni. Weet jij nog welke zangeres die toen voor haar rekening heeft genomen?
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
8: Code Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
9: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
12: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Delirium en Silence. Dat zijn twee woorden die ik hier deze zomer eigenlijk niet heb horen vallen. Er zijn cocktails gevloeid, dat wel, maar met mate en van stilte was al helemaal geen sprake in en rond het Q Beach House. Tijd om te recappen.
1: Best of Beach House.
0: Ja, dat ging exact 63 dagen geleden open op zaterdag 27 juni met de Q-DJ's Vincent Virus, Joren Linse en Jolien Roets. Naar jaarlijkse gewoonte was het een feestelijke opening. Het lintje van ons gloednieuwe strandhuis werd doorgeknipt door de burgemeester van Oostende, John Crombé. Vincent die bestelde tijdens de show de volledige menukaart om al eens voor te proeven. Belangrijk natuurlijk. En er werden ook weekendjes weggegeven naar het Q-Beach House. Die kon je winnen door een Q-hit te herkennen die Joren naar het West-Vlaams had vertaald. Want ja, we zijn tenslotte in Oostende, in West-Vlaanderen. En er was ook muziek. Lindsay uit Tielt, die weet het nog. Camille, die kwam toen optreden. En voor haar optreden kwam ze ook langs hier in de Q-studio. Camille, die is uiteraard zelf van West-Vlaanderen. En ze heeft haar eigen beste West-Vlaams bovengehaald. Hoe klinkt vuurwerk in haar eigen dialect?
2: Want hoe zou bijvoorbeeld vuurwerk klinken in het West-Vlaams?
3: Oh, oké. Al wat ik wou zien, al wat ik heb meegemaakt, elke dag, elke lach, elke tranen, heeft gemaakt tot wie dat ik zin, of zoiets.
2: Ja, ja.
4: Dat is goed, twee.
2: Dat is wel een unicum. Ik heb jou nog nooit West-Vlaams horen praten, maar ik vind dat jou dat wel afgaat. Zo'n rolletje in de nieuwe nonkels. Zou toch iets zijn, zo'n nichtje van Willy Persijn?
3: Misschien, ja. Nee? Teruggaan naar mijn roots.
2: Ja, ik vind dat nog een goed idee.
0: Ja, we zullen zien of ze in het nieuwe seizoen zit, want dat komt binnenkort uit natuurlijk. Gelukkig liet Camille haar West-Vlaamse tongval achter in de studio en was op het podium weer alles in vlekkeloos AN te doen. Want daar bracht ze haar zomerhit Nu dat je weg bent. En dat klonk toen zo.

0: by somebody else.
1: Het is weekend, het laatste van de vakantie. En dat sluit Mike uit Locristi af met zijn passie. Dat is autoracen, want het is de 24 uur van Zolder vandaag. Die begint straks om 4 uur. En Silke uit Leuven die zit ook in Limburg op het Romeinenfestival in Tongeren. En dat is ook exact wat je je erbij voorstelt, blijkbaar. Ja, de zomer is stilaan aan het uitdoven, maar wel met leuke plannen. Of zoals Lady Gaga en Bruno Mars het zeggen zo meteen, die with a smile. Die hoor je na deze van

0: De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Schooljaar begint.
2: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
3: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh my.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Twee uur, goedemiddag. Je hoort het nieuws met Julie.
6: Goedemiddag. In Peer in Limburg loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en 12 jaar. Je hoort de burgemeester Steven Matthey.
7: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
6: De kinderopvang blijft intussen dus wel gewoon open. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Het is de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar tijd, na Guy Verhofstadt in 2006. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantensector en de chemische industrie. Donderdag zit hij ook samen met de Indiaanse premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. Formule 1 dan. De huidige wereldkampioen Lando Norris blijft nog zeker tot 2030 bij zijn team McLaren. De Brit heeft een contract ondertekend met ook de mogelijkheid tot verlenging. Norris is 26 en rijdt al sinds 2019 voor McLaren. Op dit moment staat hij vierde in het WK-klassement. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen en opnieuw tot 23 graden dan.
5: Ja, het is heel druk onderweg. Daar zit het weer sowieso voor iets tussen. We gaan er samen door. Hè. Richting Antwerpen op de E313 moet je een kwartier bijtellen tussen Massenhoven en Borgerhout. Op de A12 5 minuten van Kleidel aan Kontigse Steenweg tot Wilrijk. En op de E17 ook 5 minuten van Zwijndrecht tot Antwerpen-West. Dan op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En 6 minuten van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Dan richting Nederland op de Antwerpse ring 10 minuten erbij. Tussen Antwerpen-Centrum en Berchem en 5 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de Brusselse ring dan, op de buitenring, 7 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring 6 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde-Dansaar en Jette. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, nu verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Liam Dert.
5: Met een Teddy in de playlist en het is niet Teddy Swims. Welke andere zanger heeft ook Teddy als bijnaam? Eerst Offenbach.

0: Edward Sheeran, Ed voor de vrienden en Teddy voor de heel goede vrienden. En zijn 50 miljoen Instagram-volgers, want dat is zijn naam op Instagram. Het laatste weekend van de zomervakantie, dat is een verlengd weekend voor de scholieren. Mieke uit Aartselaar, die gaat nog naar de zon dit weekend om nog niet te veel aan het nieuwe schooljaar te moeten denken. Ik kom net vandaar van de zon. Enfin, het zuiden van Frankrijk. 2 weken niks gedaan. Zalig. Maar ik ben toch ook blij om terug te zijn. Ja, eigenlijk altijd na een vakantie. Omdat je thuis natuurlijk een beetje mist. Maar vooral omdat mijn favoriete drankje nooit hetzelfde smaakt op vakantie. Ik drink namelijk heel graag Fanta. En dat heeft in elk land een ander recept. Er zijn meer dan 100 verschillende Fanta-varianten. Ik ben wel altijd benieuwd om te proeven. Maar uiteindelijk gaat er voor mij eigenlijk niks boven die Belgische Fanta, de Fanta van hier. Morgen ben ik er dus sowieso ook bij, hier in het Q Beach House. Want tussen 2 uur en 6 uur in de namiddag kan je hier de nieuwste Fanta-smaken komen uittesten. Dat is Fanta Cherry Apple en ook de Fanta Orange Zero, die kan je komen proeven dan.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
0: Ja, ook in het laatste weekend van de zomer is onze bar nog open. Dit is dus zeker nog mogelijk, hè? Another Drink van Marshmello en Kelsey Ballerini. Bye.

0: Het moeilijkste woord om uit te spreken in de Engelse taal, volgens mij. Dat is de titel van dit nummer. Mirrors. Van Justin Timberlake. Al die R'en, het gaat niet. Zometeen een song voor alle kerstverse mama's en papa's onder ons. Maar dit weekend toch vooral voor mijn lieve Q-collega's Emma Salden en Vincent Virus. Want zij zijn pas ouders geworden van hun dochtertje June. Crybaby komt eraan.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's hoping now the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes. Ja! Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
1: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
4: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Maarten en Dorothee. Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf maandagochtend 6 uur. Q.
5: Krevel.
6: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
5: Krevel, leef beter.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

beetje James Bond ook, hè? De nieuwe van Sienna Spyro en daarvoor Cry Baby. Sienna Spyro wordt wel eens een Nepo-baby genoemd, omdat ze de dochter is van een steenrijke juwelier en zo meer kansen zou gekregen hebben dan iemand anders. Dat doet wel eens de ronden op TikTok. Maar ja, dat wil natuurlijk ook zeggen dat de druk heel hoog ligt, hè, als je van zo'n komaf bent en dat er heel veel van je verwacht wordt als je dan bijvoorbeeld begint aan een zangcarrière. Of zoals het zelf in haar nieuwe song zegt, Great Expectation. Lenke uit Olen die is net terug van safari in Zuid-Afrika. Ja, toen mijn lief en ik daar waren, hebben wij één nummer op repeat gezet in onze jeep. En dat is Roar van Katy Perry, terwijl je dan oog in oog staat met een echte leeuw. Magisch. Eerst hoor je Jubal Corey en Emmanieke.

Katy Perry en Roar. Je weet het, deze week is Dolly Parton overleden. Mijn Instagram staat vol met inspirerende quotes en interviews van haar. Maar wat vooral opvalt, is dat zij de laatste 50 jaar of zo niks veranderd was. Ik weet soms niet of het een fragment van de jaren 80 is, of van vorig jaar bijvoorbeeld. Daar zitten uiteraard wel wat dokters voor iets tussen, maar toch. Forever Young, dat was Dolly Parton. En het is wat DJ-licious en Milo heel graag willen zijn, zo meteen. Eerst eens kijken hoe het onderweg gaat. Druk is het daar. 9 files nu, waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring moet je 50 minuten bijtellen tussen Grimbergen en Jette. Daar is een ongeval gebeurd. En 8 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Op de binnenring een kwartier extra van Groot-Bijgaarde dan Saart tot Jette. Dan richting Antwerpen, E313. Een kwartier extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E17, 6 minuten van Kruibeke tot Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij tussen Antwerpen-Centrum en Borgen. Richting Gent, Antwerpse ring, 12 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout en 5 minuten tussen de Grellelaan en de Kennedy-tunnel. Dat komt ook door een ongeval daar. Dan nog richting Brussel, tenslotte op de E40, 6 minuten erbij tussen Sterrebeek en Kraaienem. Als je toch nog op een andere plek in de file zou staan op dit moment, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: En ja, gedanst is er donderdagavond tijdens het Sunset-concert van Bazaar met Mathieu Terijn, die plots los de Noordzee inliep. Als je het gemist hebt, kan je straks om 3:30 bij VTM kijken naar de opname van dat Sunset-concert. Het laatste van deze zomer. Een zomer die voorbij is gevlogen. Hè. Er is zoveel gebeurd op korte tijd dat je bijna vergeet wat we nu eigenlijk allemaal hebben meegemaakt. Dus om die herinneringen vast te zetten voor altijd in ons hoofd, staan we dit weekend stil bij de beste momenten van het Q Beach House 2026. Met live muziek, de leukste interviews en ook uiteraard de hoogtepunten van de Q-DJ's. En dat laatste mag je heel letterlijk nemen, want je hoort zo meteen waarom Q-DJ Joren Linssen dit kreunt toch wel op meer dan 100 meter hoogte.
1: Ik ben niet bang, oké?

0: De zomer van 2026 was toch ook een beetje de zomer van Shakira, hè? Dankzij het WK voetbal terug razend populair. Best of Beach House. Vincent Viers is de afgelopen weken druk bezig geweest met papa worden. En dus hebben Jorn en Naomi het van hem overgenomen hier in het Q Beach House. Ze hebben elkaar deze zomer om de beurt uitgedaagd. En dat was voor Naomi eigenlijk een open deur. Nadat Jorn al weken aan het beweren was dat hij nergens, maar echt letterlijk nergens bang voor is.
1: Ik zou niet weten van wat ik schrik zou hebben.
2: Ja, tot vervelens toe. Ja.
1: Haal u niks in het hoofd. Maar ik ben bang van niks, hè, dus in principe...
2: Ja, hier, meneer de macho.
1: Kunnen wij eigenlijk niks lappen.
0: Ja, Naomi die heeft Jorn getest natuurlijk door hem de ramen van het hoogste gebouw van Oostende te laten wassen. Op meer dan 100 meter hoogte. Ja, plots was die man toch niet meer zo stoer als met zijn beide voetjes op de grond. Naomi die zat binnen gewoon rustig een koffietje te drinken en aan ramptoerisme te doen.
3: Ik zweer het u, ik tril. Oh boy.
2: Oh my god.
3: Oh, hier moet ik me even, oh, hier moet ik me even overzetten. Oh, je moet me... Wacht, moment. Ik ben niet bang, oké? Okay?
0: Oh. Als het een troost mag zijn, Jorn. Zelfs de stoerste kerels die hebben angsten. En echt stoer, dat is als je er ook voor uitkomt natuurlijk. Ook Maxime bijvoorbeeld, ook stoere kerel uiteraard, die heeft hoogtevrees. Gelukkig is het podium van het Q Beach House maar ongeveer, wat is het, 1,5 meter hoog of zelfs nog niet. En mocht het nodig zijn, dan waren er ook gewoon genoeg handen om hem op te vangen tijdens het Sunset-concert dat hij midden deze zomer heeft gegeven. Ik ga je laten genieten van zijn live versie van Ik wil dat je liegt.
4: Ik zou graag het volgende nummer willen dedicaten aan mijn fantastische vrienden van Circus Camille. I love you guys. We gaan hier het plein in twee verdelen. Een linkerkant en een rechterkant. Mevrouw, je mag nog kiezen. Links, rechts? Links, rechts. Oké. Okay. Rechts, jullie mogen mij nazingen. Hier gaan we.

Ook de mannen van de Bauza waren erbij deze zomer aan het Q Beach House. Ze lieten deze Q-topschijf voor ons achter en waren ook het voorprogramma van Maxime. Die je daarnet hoorde met Ik wil dat je liegt live tijdens zijn Sunset-concert. Over een uur gaan we opnieuw terugblikken met een nummer dat live gespeeld is deze zomer hier aan het Q Beach House. We doen dat het hele weekend. En nu Of Monsters and Men met Little Talks bij Q.

0: Little Talks van Of Monsters and Men. En ondertussen doet Kelly de groeten van op de rommelmarkt in Gentbrugge. En is Lucas uit Tienen zijn housewarming aan het voorbereiden. Heel veel succes en ook plezier bij je plannen vandaag. Alleszins geen stress nodig over de muziek. Want die taak neem ik op mij deze namiddag. Met na 3 uur de zangeres die terug is van weg geweest. En dat vorige week op Pukkelpop heel duidelijk heeft gemaakt met een topshow. Ja, die beschrijving kan nog altijd over 2 mensen gaan. Wie ik precies bedoel, hoor je zo meteen.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Maximum summer.
3: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
0: Het is net 3 uur. Goedemiddag. Nieuws met Nico.
4: Goedemiddag. Onze nationale hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben daarnet brons gepakt op het WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Sportcollega Klaas de Wijngaard is daar.
5: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
4: Ook in 1978 pakte onze hockeyvrouwen brons op het WK. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Hij is daarmee de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer over de of voor de diamantsector en de chemische industrie. Donderdag zit hij al samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. En de gouverneur van de Amerikaanse staat Tennessee wil de luchthaven van Nashville vernoemen naar Dolly Parton. De Amerikaanse countryzangeres overleed vorige dinsdag en is daar geboren. Ze was 80 jaar. Door die luchthaven naar haar te vernoemen, wil de gouverneur zorgen voor een blijvend eerbetoon. Deze namiddag grijs en buien, 23 graden. Vanavond kan daar nog onweer bij komen. Morgen regen, maar ook opklaringen en 22 graden.
0: Dankjewel, Nico. 8 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring gaat het traag op de buitenring van Vilvoorde Koningsloo tot Jette. Daar moet je wel een uur bij tellen ondertussen. Dan komt er een ongeval daar. En op de binnenring 18 minuten tussen Astridlaan en Jette. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting Gent 8 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En 5 minuten van Le Grellelaan tot Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen E313 11 minuten extra van Massenhoven tot Wommelgem. Op de E17 naar Antwerpen 6 minuten erbij tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Dan tenslotte richting Brussel op de E19 verlies je nog 7 minuten tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. Als je toch nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Liam Dert.
0: Vorige week heeft ze op Pukkelpop getoond dat ze meer is dan een one-hit wonder. Echt een straffe zangeres. Natasha Bedingfield hoor je na met Yusa.

In deze periode gaat dit nummer over alle schoolboeken. Die ondertussen al opgehaald of geleverd zijn. Unwritten van Natasha Bedingfield. En nu turn the lights off. Het omgekeerde daarvan moest je gisteren doen, pal in het midden van de dag. Een onweer dat het zo donker maakte dat het leek alsof er terug een zonsverduistering was. Dit zijn Houston, Jack Style en John Beck Your Music.

0: De beste parfum, dat is voor mij de geur van iets nieuws. Een nieuwe auto, een pas geschilderd huis, of zeker nieuwe kleren. Ik vind dat dat heerlijk ruikt. En onze Q-topschijf is zo vers deze week, dat hij ook zo'n eau de nouveau afgeeft. Je hoort en ruikt hem zo meteen.
1: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit, dat het gedaan is met de pret.
2: It's Niall Horan here.
1: Q stuurt je naar Niall Horan in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf maandag naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Niall Horan in Londen.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor WPlus-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Alex Warren. Het is een singer-songwriter, maar ook een beetje een fabrieksarbeider, hè, want hij maakt hits aan de lopende band. Gisteren is een tweede album Wild Child uitgebracht met al zijn laatste hits erop en ook deze kakelverse Emerald Eyes. Een paar uur na de release was het ook al meteen de Q-topschijf. Nieuwe muziek is dus check en een nieuw interieur ook check. Misschien binnenkort bij jou thuis, dankzij Maarten en Dorothee. Ik ga het zo meteen uitleggen. Eerst Sia en deze van Bob Sinclair. Dit is Love Generation bij Q. From

Sia en Cheap Thrills. Dat is vrij vertaald goedkope spanning. En laat dat net zijn waar Maarten en Dorothee binnenkort voor gaan zorgen hier bij Q. Want elke beller die live in de ochtendshow komt op dinsdag 15 september tussen 7 en 9 uur, die wint 20.000 euro om uit te geven bij IKEA.

dat door naar het Q-call center te bellen, maar je kan Maarten en Do ook gewoon rechtstreeks bellen. Breng je volgende week best al eens een bezoekje aan de IKEA het dichtst bij jou in de buurt? Want daar ga je tips vinden voor dat nummer. En ziet jouw coming home er binnenkort misschien helemaal anders uit?

Shepherd en Coming Home. Het is 3:01 en het gaat traag op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Daar verlies je nu 50 minuten, komt door een ongeval. En op de binnenring een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde-Dansaar en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij van Antwerpen-West tot Borgerhout. En richting Gent 5 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Dan nog richting Antwerpen op de E313 12 minuten erbij van Randst tot Antwerpen-Oost. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.

Jelly Roll. I'm good. Alles komt terug, dus doe nooit iets weg. Mijn oma zei het altijd en ik wou eigenlijk nooit geloven, maar ze had gelijk, want de emo-stijl is blijkbaar helemaal terug. Zwarte kleren, donkere eyeliner, het is terug hip. Net zoals eigenlijk heel die stijl van het begin van de Zero's, inclusief drie kwartsblok. Dus niemand zou raar opkijken mocht de Avril Lavigne van 2002 hier gewoon weer rondlopen in haar skaterboy-outfit. Hoor je zo meteen na Think of Me.

0: je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
1: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: maandag zijn Maarten en Dorothee terug. Maar je hebt ze eigenlijk niet echt moeten missen, hè, deze vakantie. Want ze zorgden voor entertainment tijdens de lange autoritten met een nieuw seizoen van hun podcast. Ze stelden de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf. De line-up: Xander de Rijke, Siska Scooters, Lies van den Bergen en Maarten Brex, Walter Dame, Elisabeth Lucie Baten, Jelle de Beulen en ook Steffi Merci, die zelfs een confession deed.
1: Welke schoenmaat heb je?
2: Die heb ik eigenlijk nog nooit gezegd en ik schaam me daar ook heel erg voor.
1: Je hebt toch normale voeten bij je lengte?
2: Ja, maar ik koop dus een 36, maar in bowlingschoenen kun je niet cheaten.
3: Mm-hmm.
2: En daar heb ik een 33.
3: Dat is klein.
1: Hè, maar hoe cheat je dat nu? Want je hebt een soort van loafers aan, maar hoe kun je, dan zijn die toch te groot?
2: Ja, ik doe altijd eigenlijk dit met mijn voeten.
3: Ja, maar dat is echt niet goed, hè?
1: Nee, want je spant je toch ook heel je been dan toch op om je voet zo te houden, niet?
3: Nee, dat is niet goed. We moeten ermee stoppen. Maar Maarten, je bent nog jong.
1: Zijn vaderhart spreekt nu. Nee, hè? Jonge kinderen met schoenen.
3: Dat ga je niet volhouden.

0: ze van die te grote schoenen dragen de godganse dag.
1: Maarten en Dorothe die hebben er trouwens een goed gevuld jaar op zitten, want naast hun ochtendshows zijn ze ook op sidequest geweest bij The Voice van Vlaanderen. Ze waren de coaches van de comeback stage en hebben het tot in de finale geschopt met hun kandidaten. Maar het was uiteindelijk Bas Serra uit het team Koen die met de winst naar huis ging. En hij bracht meteen een eigen solo-single uit, All Because of You. Die zij deze zomer ook live aan het Q Beach House komen brengen. En dat klonk toen zo.

Lost Frequencies en Live It All. Zijn radioshow bij Q is terug vanaf volgend weekend. Nu maak ik plaats voor Jan Tans. Maar eerst nog een nummer in het Frans. Dit is Alizé en moi Lolita. Moi, je

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Het is 4 uur, het nieuws krijg je van Nico.
4: Een goedemiddag. Onze nationale hockeyvrouwen hebben geschiedenis geschreven. Ze hebben brons gepakt op het WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Sportcollega Klaas de Wijngaard.
5: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
4: De vorige WK-medaille was voor onze Panthers dateert al van 1978 beter. En ook toen was dat brons. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37, dat meldden de lokale autoriteiten. Die hadden het eerder over 27 doden. Bij die aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie wordt opgeslagen. Dat veroorzaakt een zware brand en ook meerdere ontploffingen. En een Amerikaanse militaire rechter heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Sheikh Mohammed zou het brein zijn achter de aanslagen van 9-11 2001, waarbij bijna 3000 doden vielen. Volgens Amerikaanse media bekende hij alles nadat hij 183 keer gefolterd werd in de beruchte gevangenis van Guantanamo. Eerder deze week besliste de militaire rechter ook al dat het proces tegen Sheikh Mohammed in juni 2028 zal starten. De rest van de dag bewolkt met buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 23 graden. En morgen regen, maar ook wel opklaringen bij 22 graden.
3: Dankjewel. 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette verlies je 11 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 11 minuten bijtellen. Richting Gent tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy Tunnel ook 5 minuten nog extra. Richting Antwerpen tenslotte op de E313, daar verlies je 8 minuten tussen Randst en Antwerpen Oost. Mocht je nog ergens anders in de file staan, verlies je normaal gezien niet meer dan 5 minuten.
6: Jan Tans.
3: In mijn eerste jaar bij Q-Music kwam er een heel bijzonder nieuw soort nummer uit. Ik draai het zo meteen na

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Het was 2009 en deze sound hadden we toen nog niet gehoord. Een echte bedroom producer die heel schattige, speciale muziek maakte. Jammer genoeg maar één echte solo hit gehad. En dat was deze Fireflies. Owl City kreeg je het nog eens te horen. Olivia Dean is onderweg. So Easy to Fall in Love komt eraan. Na Topic en Nico Santos.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: De spiksplinter nieuwe single van Judith. Als je die nog niet gehoord hebt, oren open voor You Did Not Sign Up For This.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute superdringend. Duwt die deur open.
5: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoop, man!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat zijn een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
0: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Code Yellow!
14: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
15: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
14: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
16: Voor wie non-stop info zoekt
17: en nieuwsgierig is ook.
16: En voor zij die liever even...
18: alles willen vergeten.
16: Met non-stop muziek.
19: Blijf luisteren, hè.
16: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
16: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Er is al jaren veel te doen rond Marco Borsato en na zijn rechtszaak een tijd geleden werd er in Nederland zwaar gespeculeerd over een comeback. Er waren geruchten dat hij zou aansluiten bij een multi-artiestenconcert, Vrienden van Amstel, maar dat blijkt nu toch niet waar te zijn. Zelf heeft hij gezegd dat hij niet uitsluit ooit nog op te treden, maar voorlopig niks concreet. Maar ik ben er zeker van, als die man dat aankondigt, gaat er wel iets bewegen op elk vlak. Over de muziek is er geen discussie, zoveel bangers staan er op zijn naam. Dit is er één van, samen met Armin van Buuren en Davina Michel. Hoe het danst.

Is het de 95ste of de 100ste hit al van Taylor Swift? I knew it, I knew you bij Q Music. Dit is eentje van iets langer geleden. Pump it, dit is zijn de

eens even kijken op de weg, want er staan nog 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 9 minuten bijtellen. Richting Gent tussen... Oh, mijn computer flipt even. Waar zat ik? Oh, richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 7 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen dan op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 6 minuten bijtellen. Op de Brusselse buitenring tussen Stoombeek en Jette 5 minuten en ook 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ik denk dat er een beetje regen in mijn muis is gevallen.

0: Rescue Beach House breken we na morgen ook weer af om 10 maanden in de kelder van onze baas op te bergen. Maar we blikken wel het hele weekend terug op wat vette hoogtepunten met vooral veel goede muziek. Ik heb sowieso voor 7 uur vanavond nog een paar fijne live tracks van onze sunsetconcerten, dus niet gaan lopen, tenzij met oortjes in. Nu de man die de wei van Werchter Boutique op zijn kop heeft gezet vorige maand. Mika en Relax, take it easy.
1: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: is dat nog zacht uitgedrukt. Toch? Het is weekend. Relax. Take it easy. Mika kreeg je nog eens.
1: Best of Beach House.
0: Ik weet niet of het ooit al eens gebeurd is, maar één nummer staat al de hele zomervakantie op nummer 1 in de Q-top 40. Gisteren zelfs al voor de 10e week op rij op nummer 1. Die Die van Shakira en Burna Boy, het WK-nummer, horen we dus al zolang het Q-Beach House open is op nummer 1. Ik zou het niet uit mijn hoofd kunnen zingen, maar als het opstaat merk ik toch dat ik het helemaal ken. Misschien geldt dat ook voor jou. Dale, allez, let's go. Dit

Nieuw in de Q-playlist en ook de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40. Kygo en Take Me Back. Een rit met de go-kar over de dijk in Oostende bestaat uit snelheid, spookrijden, botsen, vooral niet omkijken, plots remmen, driften en daarna gewoon dat ding terugzetten. Een beetje een joyride eigenlijk.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Sounds better with you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Het is 1 over 5, het nieuws krijg je van Nico.
3: Goedemiddag. De zaak rond de Nederlandse spermadonor is wellicht nog groter. De kans is groot dat hij ook in ons land kinderen heeft verwekt. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Die man verwekte in totaal zeker 120 kinderen. Op dit moment zijn er in ons land wel nog geen meldingen. Maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
4: De kans is zeer groot. Bij deze donors, dat je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten van vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
3: Nou, dat wordt nu allemaal onderzocht. In Nederland mag het spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken. In ons land bij maximaal 6 gezinnen. Onderzoekers van de KU Leuven zoeken een manier om leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie te voorspellen. Nu stellen experts dat vaak vast als een kind 7 of 8 jaar is, maar alles wijst erop dat dat eigenlijk al 4 jaar eerder kan. Met MRI's of slimme testen. Onderzoekster Floor van de Kruis.
5: Echte oorzaak is eigenlijk nog niet geweten. En anderzijds willen we ook wel echt die diagnose naar wat vroeger gaan halen, zodat we vroeger kunnen diagnoses stellen.
3: Want hoe vroeger je zo'n leerstoornis vindt, hoe beter je ze kan behandelen. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Eerder hadden die het over 27 doden. Bij die aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. Dat veroorzaakte een zware brand en ook meerdere ontploffingen. In de VS moet een medewerker van het Witte Huis bijna €150.000 betalen omdat hij gokte op toespraken van president Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou vertellen. De man verdiende daar op die manier ruim €85.000 mee. Enorm fier, dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakt op het WK, door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Pond Panthers in bijna 50 jaar beter. Jouw speelster Alix Scherniers.
6: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door, maar ik denk dat we echt enorm goed zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
3: De voorbije jaren grepen de Panthers net naast de medaille op het EK en op de Olympische Spelen. En in ons voetbal spelen La Louvière en KV Mechelen op dit moment tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft leidt La Louvière met 2-1. Beide ploegen kunnen de punten goed gebruiken. Mechelen heeft 1-9 en La Louvière pakte nog niks tot nu toe. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer, minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag kans op onweersbuien en 20 graden. En dinsdag, die eerste schooldag, die verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
2: 4 files op onze snelwegen op dit moment. Op de Brusselse buitenring verlies je tussen Strombeek en Jette 6 minuten. 5 minuten erbij tellen tussen Sint-Zevens-Woluwe en Saventem. De binnenring dan tussen Groot-Bijgaarde en Jette 5 minuten extra. En ook nog 5 minuten verliestijd op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Legrellenlaan en Borgerhout.
0: Jan Tans.
2: Een titaan die als straf van oppergod Zeus het hemelgewelf op zijn schouders moet dragen. Zo ben je mee als je niet hebt opgelet bij geschiedenis. Ik heb het over Atlas.
7: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

Bruno Mars, On My Soul. Als jij even oud bent als ik, of misschien zelfs nog ouder, dan herinner jij je misschien de film Coyote Ugly. Heel veel weet ik er niet meer van, maar het ging over een bar waar de barvrouwen dansten en zongen bovenop de toog. En een van die meisjes in die film is Piper. Maar de stem van Piper is niet de stem van Piper, maar is Leanne Rimes. Zij heeft het ingezongen. En het lied uit die film werd een absurd grote hit in die tijd. En dat klonk zo. Dit is Can't Fight the Moonlight van Leanne Rimes.

0: blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf maandag naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Niall Horan in Londen.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Pas op voor die borduur.
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
1: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Zo gaan we richting zaterdagavond in het weekend. Fuck you, Walk the Moon en Shut Up and Dance. James Arthur staat klaar met zijn grootste hit, Impossible.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En die is van Temper City. Dit is Self-Aware.

begon het mee. Be the One van Dua Lipa. Het is al 5:55. Even kijken, er staat nog één file op onze snelwegen. Op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarden en Jette verlies je 5 minuten. Mocht je nog ergens anders in de file staan, verlies je normaal gezien niet meer dan 5 minuten. Zometeen de Jonas Brothers en dit is Just en Sam Harper.

0: Jonas Brothers. Intussen geen boysband meer, maar een mannenband. Love Me To Heaven. Trouwens, als je denkt dat er in het laatste weekend niks meer te beleven valt hier aan het Q Beach House, dat is niet waar. Morgen namiddag tussen 2 en 6 komen de fijne mensen van Fanta langs. En jij kan dan de Fanta Orange Zero en de nieuwste Fanta Cherry Apple Taste komen proeven. Dat is altijd goed. We gaan straks ook nog eens terugblikken op onze geweldige zomer hier in het Best of Beach House. Ik heb een live track klaarstaan van één van de Sunset concerten en daar gaan heel veel mensen heel blij mee zijn. Er was ook toen heel veel volk bij, hoor. Eerst onze collega Reggie met zijn zomerhit uit 2017. Where Did You Go? Die krijg je na Cat's Eye.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen

0: een week praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
0: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
2: Vikings. Play it smart.
3: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke vermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel, leef beter.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
11: Yep, info op telenet.be.
12: Vanavond bij VTM Positivo Ingeborg en de ooit rosse van K3 in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 is de leading lady van deze filmpremière een maffia mama. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Reggie, Summer Love, Where Did You Go?
1: Best of Beach House.
0: Op vrijdag 17 juli had Robin Petitjean een wild idee in de ochtendshow. Zouden er buitenlandse toeristen luisteren, vroeg hij zich af. En zou ik ze kunnen laten bellen naar de studio. Hij opende daarvoor een lijn waar buitenlandse luisteraars op mochten inbellen. En zo belde de Poolse truckchauffeur Wojtek. Hij bleek grote Q-fan en luistert elke dag terwijl hij op de baan is in België en Nederland.
2: Dus ik sta hiernaast.
3: Wojtek.
2: En het ding is, gisteren heb ik Wojtek gebeld op de radio. Of meer, Wojtek heeft mij gebeld. Hey, hello.
4: Hello, hi.
2: Where are you from?
4: I'm from Poland. I'm a truck driver. I work in a Dutch company.
2: So you're here for work, actually, not for pleasure.
4: Yeah. But my work is my pleasure.
2: Do you know Meteor?
4: Yes.
2: Oh, you listen to Meteor. If you are free on Saturday evening, come to the Q Beach House on the beach of Oostende, because Meteor will perform a sunset concert and you are invited.
0: Ja, hij heeft hem dan uitgenodigd om langs te komen op het sunset concert van Meteor de dag nadien. En zo geschiedde. Wojtek kwam langs, kreeg een rondleiding in het Q Beach House en leerde ook het repertoire van Meteor.
2: Now we go to the radio studio. So this is the radio studio. Oh, Meteor is in the radio studio actually.
3: Hello, hi. It's your fan from Poland.
2: Poland.
3: The weather is very nice and your music is very nice.
2: So, Wojtek, here we are, the big stage.
3: Yes, it's a beautiful place.
2: Wij gaan hier wachten op Meteor.
0: Ja, geweldig toch? En hoe dat Sunset-concert toen klonk, dat hoor je zo meteen. Ik ga zijn live versie van Nooduitgang nog eens draaien.
1: Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Waar?
5: Nee, geen maar.
6: Als of nog?
5: Wat blieft?
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: bijna 1 over 6. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedenavond. Drama voor Tadej Pogacar. Die is zwaar gevallen in de 8e rit in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Pogacar viel als eerste en sleurde daarbij nog enkele andere renners mee. Je hoort sportcollega Stijn Vlamink.
2: De wereldkampioen dook over zijn stuur. De schade was meteen duidelijk. Veel bloed, schade aan de schouder en het aangezicht. Tegen beter weten in probeerde Pogacar nog even op zijn fiets te springen, maar de pijn was te intens bij de Sloveen. Pogacar, die de rode leiderstrui droeg, moest duizelig en gehavend met wat leek op een sleutelbeenbreuk de strijd staken.
1: Ja, het is ook maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Ook in de eindsprint van de rit was er een valpartij. De Fransman Brian Coquart won de rit voor de Deen Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas is door het uitvallen van Pogacar de nieuwe leider in de Vuelta. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor, die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van die VZW.
3: De kans is zeer groot. Bij deze donors stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
1: Dat wordt allemaal nog onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken, in ons land bij maximaal 6 gezinnen. In noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. 4 van hen liggen in het ziekenhuis, melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn daar nu dakloos. Argentinië is voor de 3e keer wereldkampioen in het vrouwenhockey. Het klopte in de finale Duitsland-Nederland na de shootouts. Nederland had in de halve finales nog onze Red Panthers uitgeschakeld. Onze hockeydames wonnen eerder vandaag de kleine finale voor het brons met 1-0 tegen Australië. En daar zijn onze Panthers natuurlijk enorm fier op. Je hoort speelster Alix Scherniers.
4: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door. Maar ik denk dat we echt enorm goed zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds. En ik denk voor heel het team.
1: Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. En in ons voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen daarnet ook hun 4e wedstrijd van de nieuwe competitie niet kunnen winnen. De twee speelden 2-2 gelijk. La Louvière pakt wel zijn eerste punt, Mechelen zijn tweede. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. En dinsdag, die eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt, wel meestal droog en opnieuw rond 20 graden.
0: En op de Brusselse buitenring verlies je nog altijd 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Ergens anders in de file normaal gezien niet meer dan dat. Q-Beach House, Jan Tans. Het laatste weekend Q-Beach House deze zomer, maar niet getreurd. Aan de muziek verandert er niks. Another N54 Ultra hoor je zo na Ed Sheeran.

sowieso al gehoord. Maarten en Dorothee komen terug met Elke Beller Wint, een nieuwe thuis zonder verhuis. Toen ik dat voor de eerste keer hoorde, moest mijn hoofd toch 3 keer ronddraaien om dat te processen. Maar eigenlijk is het heel simpel en de prijs is waanzin. Straks leg ik alles nog eens uit, zodat je helemaal mee bent als onze vrienden maandagochtend weer samen met jou hun wekker zetten.

0: elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: vanaf maandag.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Ja, dat nog niet, maar vanaf maandag zijn Maarten en Dorothee terug. Dat is op zich al geweldig nieuws. Maar op dinsdag 15 september, tussen 7 en 9 ochtends, gaan ze nog eens een Elke Beller Wint doen. Elke Beller Wint, een nieuwe thuis zonder verhuis. Klinkt ingewikkelder dan het is, hoor. Stel, je kan een hele nieuwe living kiezen, zonder dat je naar een ander huis moet. Dat is het eigenlijk. Je maakt die dag kans op 20.000 euro om te shoppen bij IKEA. En geloof me, daar heb je wel wat voor. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, is ook heel simpel. Heel die info staat in de Q-app of op qmusic.be. Ga het zeker eens allemaal lezen. Je hebt nog tijd zat. Het wordt sowieso helemaal geweldig. De nieuwste van Alex Warren is onze nieuwe Q-topschijf. Die heet Emerald Eyes.
1: Dit is deze week de

blijft zo'n geweldige samenwerking. Eminem en Rihanna, Love the Way You Lie. Op de Brusselse binnenring is er een ongeval gebeurd. Tussen Antwerpen-Zuid en Astridlaan verlies je 12 minuten. Op de buitenring ben je 6 minuten kwijt tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Ergens anders in de file verlies je normaal gezien niet meer dan 5 minuten.

0: End of the World. Dat is het gelukkig niet. Als ik kon kiezen, zou wel de zon schijnen. Anyways, wel een goede hit van Miley Cyrus. Het metekind van Dolly Parton, die deze week jammer genoeg overleed. Straks gaan we nog eens throwbacken naar een van onze Sunset-concerten deze zomer. Eerst een classic van Take That. En Stella Lefty krijg je ook met Boston.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, ons cv-fotoboek is er.
4: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
4: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn. Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...

0: for Good van Take That.
1: Best of Beach House.
0: Ja, Maxime en de Bausa sloten het eerste deel van de zomer af met een geweldig sunsetconcert. Dat was op 31 juli. De Noorse mannen van de Bausa werden in de studio bij Ulrike verrast met een gouden plaat voor Magnetic.
2: I have a special surprise for you guys.
3: Oh, okay.
2: I'm going down.
3: We love surprises. Okay.
2: Wait for it. Oh! Ze zijn even van hun melk. 3 million streams. Congratulations. How does that feel?
4: Wow.
5: What?
4: Wow.
2: What a beautiful picture.
3: Yeah, it looks
5: so
3: great.
5: Aesthetically pleasing as well. Let's go straight to the studio.
3: Yeah.
2: I hope you can take it on the plane to Norwegian.
3: Yeah.
0: Ja, het was even zeer chaotisch, maar ze waren vooral heel blij met die gouden plaat. En ze werden die dag ook gekroond tot Q-topschijf met hun nieuwste single Lose Myself. Maar hoe die Magnetic toen klonk hier op ons podium aan het Q Beach House, dat hoor je nu.

was The Bounce Out. Thank you so much. Thank you, Belgium.

bent ook vanavond niet alleen als je naar Q luistert. Het gezelschap van Doreen is onderweg. Je hoort daar tussen 7 en 10 vanavond. Show her some love. Dit zijn nog Maxime en Babette. Hoe dan ook. Q Music.

0: 7 uur. Goedenavond, het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedenavond. Drama voor Tadej Pogacar. Die heeft moeten opgeven in de ronde van Spanje nadat hij zwaar viel in de 8e rit. Pogacar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Je hoort wielercollega Stijn Vlamink.
2: De wereldkampioen dook over zijn stuur. De schade was meteen duidelijk. Veel bloedschade aan de schouder en het aangezicht. Tegen beter weten in probeerde Pogacar nog even op zijn fiets te springen, maar de pijn was te intens bij de Sloveen. Pogacar, die de rode leiderstrui droeg, moest duizelig en gehavend met wat leek op een sleutelbeenbreuk de strijd staken.
1: Het is ook maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Mogelijk viel Pogacar door een steen op de weg. Wout van Aert reed op dat moment net in zijn buurt.
3: Zoals ik het kon zien, denk ik dat hij door dan even uit in de weg zijn stuur verliest. Zo eigenlijk zijn evenwicht verliest, peloton instuurt en eigenlijk ja, een serieuze koprol maakte. Dus ik kon direct zien dat het een enorm zware valpartij was. Zo'n momentje dat je even vergeet dat je in de koers zit. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen te erge blessures heeft voor gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is.
1: Ook in de eindsprint van de rit was er een valpartij. De Fransman Brian Coquard bleef recht en won voor de Deen Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas is door het uitvallen van Pogacar de nieuwe leider in de Vuelta. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. 4 van hen liggen in het ziekenhuis. Dat meldt de Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn daar nu dakloos. In ons voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen ook hun 4e wedstrijd van de nieuwe competitie niet kunnen winnen. De twee speelden 2-2 gelijk. La Louvière pakt zowel zijn eerste punt, Mechelen zijn tweede. Vanavond en vannacht buien mogelijk met onweer, minima rond 17 graden. En morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden.
0: En op dit moment staat er 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Brusselse ring. Op de binnenring moet je 23 minuten extra rekenen. En dat tussen Anderlecht-Zuid en de Astridlaan. Maar als je toch nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten. Q-Beach House. Dorien Matthijs. De laatste zaterdagavond van op ons Q-Beach House is ingezet. Het was een memorabele zomervakantie. Dat is ook hoe Afrojack erover denkt.

Mariah Sky en haar Silent Treatment op deze laatste zaterdag van op het strand van Oostende. Ja, ook de laatste keer van op het Q-Beach House voor mij. En misschien ook de laatste keer dat ik hier de zon ga zien zakken in de zee. Ja, dat ligt er een beetje aan of het nog gaat opklaren. Dat is nog maar de vraag. Maar wat wel zeker is, is dat al die lichtjes hier op de dijk binnenkort aangaan. En dan krijg je eigenlijk exact waar U2 nu over zingt. Want je hoort ze met een City of Blinding Lights. En dat op

0: en Salto met een Jamaican. Ik zag hier ook Bam Bam. De zaterdagavond is op gang. Ella uit Brugge is hier op onze terras in aperitief gevlogen. Goed overdekt, stuurt er wel bij. Een Q-mocktail om te klinken op het laatste weekend van de zomervakantie. Groot gelijk, Ella. Zeg, hoe zit het daar bij jou?
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Dat vraag ik mij af. Wat zijn jouw zaterdagavondplannen? Laat het mij even weten. Zeg, ook bij Q pakken we weer uit, hè, met grootse plannen. Na het weekend staat dit op de planning.
1: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
2: It's Niall Horan here.
1: Q stuurt je naar Niall Horan in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf maandag naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Niall Horan in Londen.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, das? Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En das pas? Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.

0: want het feestje is hier nog maar juist op gang getrokken.
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Op deze zaterdagavond, dat vraag ik mij af. Mathis en Eline die hadden mijn oproep gehoord van op ons terras. En ik kwam even zeggen dat zij zo meteen naar de nieuwe Spider-Man-film gaan kijken. Ja, en ik kan je verzekeren, ik vind hem top. En echt niet gewoon omdat Tom Holland erin meedoet en Spider-Man is. Nee, nee, hij is echt gewoon heel goed. Esther uit Gent die is op weg naar een dinertje met haar collega-juffen. Want dinsdag, ja, dan vliegen ze er terug in, hè. En Kevin uit Mechelen die stuurt gewoon Maanrock. Dat is duidelijk. Heel veel plezier daar, Kevin. Zeggen ook bij Q, gaan we het serieus laten knallen vanavond. Zometeen is het aan de heren van Swedish House Mafia. Maar eerst een gouden muzikale trio. Criss Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William horen nu met Mayo Mai op.

Swedish House Mafia bij Q. Zometeen de revelatie van Pukkelpop. 21 jaar is hij en nu al de wereld aan het veroveren met zijn muziek. We gaan eerst ook even kijken naar de snelwegen. Momenteel staat daar nog één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Brusselse ring, op de bindering 23 minuten erbij tussen Anderlecht-Zuid en de Astridlaan. Maar als je toch nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar momenteel...

Zometeen gaan we even terugblikken op een fantastische zomer aan ons beachhouse. Ja, we gaan niet zomaar inpakken en wegwezen. Nee. Want er staan hier in deze show een paar pareltjes van hoogtepunten klaar die we nog één keer samen gaan herbeleven. En ja, dan vanaf maandag gedaan met terugblikken. Dan vliegen we het najaar in, want ook onze Maarten en Dorothee zijn terug maandag en klaar om samen met jou op te staan. Het zijn geen rumors, zoals Thomas Gray hier beweert. Het is echt hoor. Goedenavond.

0: inderdaad niets dat mij tegenhoudt om eens terug te blikken.
1: Best of Beach House.
0: Op een geweldige zomer, want het lijkt al ver weg intussen. Maar we zijn eraan begonnen in pure WK-gekte. Het WK-voetbal heeft ervoor gezorgd dat ons land weer helemaal zwart, geel, rood kleurde. We stonden tous ensemble achter onze rode duivels. En Vincent Live heeft die sfeer in een nummer gegoten. Ze hebben een iconische commentaar van Peter van den Bemt gemixt met straffe beats van Milk Inc. Ja, en ik vind dat eigenlijk echt een bangelijk kippenvelmoment. Dus vanavond gooien we nog één keer Milk Inc. in de mix met de WK-commentator Peter van den Bemt. Dit is Unstoppable in een WK-jasje.

En daar is toch nog Lukaku met het doelpunt! Met het doelpunt! Lukaku doet het! Vanuit het onmogelijke!

voorzet van Trossard in de box. En daar zit hij dan. En hij gaat erin. Hij gaat erin. Het is Tielemans. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. België keert terug. België verrijst uit de doden. Dit hou je niet voor mogelijk. Dit hou je niet voor mogelijk. Het is ons tegen Japan. Het is de vereistenis van de rode

Vijf minuten voorbij het einde van de verlengingen. Dit is de pol voor de achtste finale. Tielemans tegen de jou. Tielemans, en het schot er weer in. België niet erdoor. België zit in de achtste finale. Het wonder is geschied. Het is een mirakel. Onvoorstelbaar dat België dat hier voor elkaar heeft gekregen. Jongen. Wat is voetbal toch een geweldige sport.

Louis Capaldi met zijn Survive Kreet. Zeggen, nu we toch volop aan het terugblikken zijn. QDJ Robben, zijn zomerochtenden zitten erop. Hij heeft de volle 2 maanden Maarten en Dorothee vervangen. En wat hem opviel deze zomer, veel luisteraars die vernoemd zijn naar artiesten. Zoals in de afgelopen week een Shakira te gast bij ons. Die Shakira in onze studio die speelde mee voor tickets naar de Shakira in Madrid. Maar deze week belden we ook met een Chesney. Chesney als in vernoemd naar de Chesney Hawks die je kent van The One and Only. Maar hij ging afgelopen lijn, onze QDJ Robbe, die ging ook aan de lijn met een Helmut. Ja, en die luisteraar was wel degelijk vernoemd naar The One and Only Helmut Lotti. Nu hoor je mij waarschijnlijk al komen, maar ik ben razend benieuwd of er iemand aan het luisteren is momenteel die ook vernoemd is naar een artiest. Is dat het geval bij jou? Ben jij dus ook vernoemd naar een artiest? Laat het mij dan nu weten in de Q-app tijdens deze Sola van Henri Péver.

Disco en High Hopes. Zeg, is er toevallig iemand aan het luisteren? Die vernoemd is naar een artiest. Die vraag gooide ik daarnet in onze groep. Martina Tielt stuurt Hey Doreen, mijn dochter noemt Dana. En die is genoemd naar zangeres Dana Winner. Romy uit Braschaat, die stuurt Mijn naam komt van Romy Schneider, die gekende filmactrice. Sharona uit Geraarsbergen, die is vernoemd naar een liedje van The Knack, stuurt ze My Sharona. Ken ik niet, maar misschien is er iemand aan het luisteren die het wel heel goed kent. En dan nog Axel uit Gent, die is genoemd naar Axel Red, of course. Zeg, is er toevallig een Kelsey aan het luisteren? Kelsey, meld je nu in de Q-app. Want nog voor acht hoor je Marshmallow en Kelsey Ballerina met Another Drink.

0: 8 uur, hele goede avond. Hier is Nico met het nieuws.
1: Goeie avond. Tadej Pogacar is mogelijk gevallen door een steen op de weg. Dat lijkt toch zo beelden op sociale media. Pogacar viel in de achtste rit in de Ronde van Spanje en bloedde aan zijn linkerschouder en in zijn gezicht. Hij kon niet meer verder koersen en ligt nu in het ziekenhuis. Het ziet er niet goed uit, zegt onze sportcollega Thomas Soen.
2: De dokter van de Vuelta die meteen bij hem was, zei dat Pogacar bijna niets meer kon doen met zijn linkerarm. Hij vreest dus voor een sleutelbeenbreuk en hij zegt dat ook een operatie mogelijk nodig zal zijn. Hij gaf nog mee dat Pogacar bijzonder duizelig was en denkt dus ook aan een hersenschudding.
1: Wout van Aert reed in de buurt van Pogacar op het moment van die valpartij, maar hij ontsnapte.
3: Het is zeker niet aan mij nu om conclusies te trekken over zijn blessure. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen te erge blessures heeft waar hij gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is. Ik weet wat het is om geblesseerd te zijn en ik denk dat minste van zijn zorgen nu de rest van het seizoen is. Als het allemaal meevalt, dan is hij hopelijk snel terug bij, maar ik denk dat we dat met z'n allen zullen moeten afwachten.
1: Ja, het is dus afwachten wanneer Pogacar weer kan koersen. De Spanjaard Enric Mas is zowel de nieuwe leider in de Vuelta, al weigerde hij op het podium om die rode trui aan te trekken, uit respect voor Pogacar. In Meissen in Vlaams-Brabant is een slagerij overvallen. Dat gebeurde gistermorgen al, maar raakt nu pas bekend. Drie daders drongen die slagerij binnen, bedreigden de zaakvoerders en namen de kassa mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot de buit is. Het parket onderzoekt die overval nog. Zwaar stormweer teistert Cyprus. Verschillende delen van dat eiland staan onder water of zitten zonder stroom. Hier en daar vielen bomen om en op zee raakten schepen in de problemen. Een helikopter moest twee mensen uit het water halen. In de hoofdstad Nicosia raakte een man gewond toen hij werd geraakt door de bliksem. En ook het vliegverkeer om Cyprus ondervindt veel hinder door de storm. In ons voetbal spelen Kortrijk en Charleroi op dit moment tegen elkaar. Zo'n 5 minuten voor het einde leidt Charleroi met 1-2. Vanavond en vannacht buien, mogelijk onweer ook en minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen en 22 graden.
0: En heel goed nieuws, want intussen geen enkele file meer op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Q-Beach
4: House. Dorien Matthijs.
0: Achtervolgingen op het strand van ons Q-Beach House, daar hebben we het zo over. Na Joel Corey en Tom Grennan, maar eerst Cameron Whitcomb.

met Lionheart. Wat als je een sunsetconcert speelt en het uitzicht zo magnifiek vindt en het zo warm hebt, dat je je echt niet meer kan houden na je eigen sunsetconcert. Je loopt af, je springt recht naar de zee, klein plonsje, en ineens zie je dat een hele menigte jou gevolgd is de zee in. Wel, dan heet je Mathieu Terijn. Want afgelopen donderdag gaf hij samen met de andere heren van Bazaar het laatste sunsetconcert hier op ons strand. En dat is dus geëindigd met een duik van Mathieu in de zee. En heel veel fans die dus mee de achtervolging hebben ingezet. Het was de moeite, maar het was vooral ook zo waanzinnig goed. Hier zijn ze met Ooit komt er een dag, de heren van Bazaar. Goedenavond. Zij

0: dat je erbij bent vanavond op deze laatste zaterdag aan ons Q Beach House. Het is trouwens ook de allereerste keer dat ik de avond mag inzetten met jullie hier op ons strand. Dus dat betekent dat ik ook voor het eerst dit ga meemaken.
1: Je hebt de zon zien zakken in de zee. Je hebt de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, en nu wilt dat juist lukken dat het hier helemaal aan het opklaren is aan het zeetje. Dus ik ga echt een gloedrode zon in de zee zien verdwijnen. En ik heb mijn research ook al gedaan. De zon gaat de zee in rond 20:40, dus binnen een dikke 20 minuten. Dat is nog even toekomstmuziek, want nu op de planning, de Black Eyed Peas en Justin Timberlake na Harry Styles en...

Timberlake met Where is the Love? 9:10. En Sarah uit Riemst, uit andere uithoek van het land dus, die stuurt... Hey Doreen, een goeie avond. Hier is de zon al aan het ondergaan, hoor. Oké, dus het gaat hier elk moment gebeuren. Ik ga de zon zien zakken in de zee. Maar de regen is daar net wel even de sfeerspons geweest, hoor. Swat, gelukkig zorgt de muziek hier bij Q voor de nodige sfeer. Save My Love is dit nu.

bij Q. Zometeen mijn bijna naamgenoot, niet Doreen dus, maar wel Laureen. Q Music. Doreen Matthijs. Maar eerst is het aan Jelly Roll.

0: Back You. Zometeen heb ik nieuwe muziek voor jou klaarstaan van de Amy Winehouse van Gen Z. Ze wordt ook wel eens de Gen Z Amy genoemd. En een terugblik op onze zomer Back You, zo moet ik het zeggen. Maar eerst de jonge man die Maanrock in Mechelen morgen op zijn kop gaat zetten.
1: It's It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.
3: Cue music.

0: volledig achter de Pride. Een knalrode Q praalwagen, alleen maar goede vibes. En als kers op de taart vloog onze Q luchtballon ook nog eens knal over die Pride heen. En diezelfde dag, 8 augustus was dat trouwens, hoorde je bij Q ook de Love is Love 40. De lijst met artiesten die veel betekenen voor de LGBTQ+ community. En natuurlijk ook de allervetste Pride bangers. Artiesten zoals Lady Gaga bijvoorbeeld, die je net hoorde. Zij is helemaal van boven in die lijst geëindigd. Maar ook Pommelien Thijs en Queen die stonden daarin en stonden ook bovenaan die lijst. Allemaal artiesten dus die hun stem gebruiken om te laten zien dat liefde gewoon liefde is. Want dat is waar het om draait natuurlijk. Ik had je ook nieuwe muziek beloofd, hè, van deze vedette. I'll take my pride, standing for you. Je kent ze ondertussen waarschijnlijk ook al van deze banger. Material Lover. Maar nu is er ook nog eens deze hit bijgekomen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: A Great Expectation. En ja, ze pakt groots uit. Sienna Spa.

0: Sunnen.
1: Miles Smith en Nice to Meet You. Ja, insgelijks, nice to meet you. Ook aan de allerjongste fans die hier momenteel hebben verzameld rond de studio. Hallo allemaal. Zeg, ik wil van de gelegenheid ook gebruik maken om de avondluisteraars van Q te leren kennen. Dus stuur even een hello in de Q-app, want wij gaan elkaar binnenkort vaker horen op dit uur en op deze dag van de week. Want vanaf september gaan we elke zaterdagavond door met presenteren. Vanaf 7 uur ga ik het Q Late Night Fashion op gang trekken. En er is meer, maar dat vertel ik je straks. Want eerst wil ik dus echt weten, wie is daarbij? Wie is van de partij vanaf volgende zaterdagavond? Sfeer verzekerd.

0: Snap.
1: Ja, Snap en het nieuwe radioseizoen is daar. Heel veel berichtjes in de Q-app van luisteraars die er volgende zaterdag bij gaan zijn. Een hello van Lara, Celine, Lily, Ona, Leander, Febe, Elisa, Mathis, Finn, Lia. Ik kan blijven doorgaan. Die gaan er allemaal bij zijn 5 september. Want dan gaan we bij Q door tot middernacht doen we dat met presenteren. Eerst hoor je mij van 7 tot 9 en nadien leidt Q-DJ Timo jou de nacht in. Ja, en dat gaan we echt doen met de crème de la crème aan hits van dit moment. Enkel knallers zoals deze zijn toegelaten.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 9 uur geworden. Goedenavond, het nieuws hoor je van Nico.
1: Ja, goedenavond. Erg zwaar verdikt voor Tadej Pogacar. Hij heeft een hersenschudding opgelopen en een sleutelbeen en een nekwervel gebroken, naast heel wat schaafwonden. Dat heeft de dokter van zijn ploeg zo net bekendgemaakt. Pogacar moet geopereerd worden aan dat sleutelbeen, maar dokters wachten daar nog mee, door die hersenschudding. Pogacar viel vandaag zwaar in de Ronde van Spanje en moest daar opgeven. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij niet zal kunnen koersen. Aan station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van dat station daar afgezet en onderzoekt nog wat er precies gebeurd is en ook waarom. In Noorwegen heeft de nieuwe koning Haakon zijn eerste live televisietoespraak gehouden. Hij bedankte daarin zijn vader, koning Harald. Die stierf gisteren. Hij was 89. Haakon bedankte ook het Noorse volk voor de steun en hij beloofde dat hij het wil zijn voor iedereen. Dinsdagmiddag legt koning Haakon officieel de eed af in het Noorse parlement. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Ze gingen winnen met 1-3 in Kortrijk en pakken zo voorlopig als enige 12-12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. Op dit moment zijn er nog 2 wedstrijden bezig. In Oud-Heverlee-Leuven Standaar staat het na een kwartier al 0-1 voor Standaar. En in Sterklebrugge-Lommel is nog niet gescoord. Daar is nog 0-0. Vanavond en vannacht buien en mogelijk onweer bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden.
0: En files op onze snelwegen die zijn er momenteel niet meer.
2: Dorien Matthijs.
0: Een zeer zwoele zomerplaat komt eraan, want de nacht is jong, hè. Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.

Si antes te hubiera conocido van Karol G, hoorde je. Zeg, als je het mij vraagt, is het hoog tijd om de nieuwe Q-topschijf nog eens te draaien vandaag. Alex Warren mag die titel deze week voor zich nemen. Je weet wel, dat de hitmachine van onder andere deze hit. Burning Down, maar ook deze natuurlijk. Ordinary, zijn gigantische wereldhit.

0: Fever Dream en Eternity.
1: But it feels like an eternity since I had.
0: Zeg, ik kan ook een eternity blijven doorgaan als ik al zijn hits van de voorbije jaren opzom. Maar nu heeft hij een nummer gemaakt en de titel daarvan is mijn lievelingskleur. Dus hij heeft mijn hart al helemaal gestolen. Maar het is echt een hele specifieke kleur, dus ik zou zeggen, raad maar. Wacht maar eens een gokje. Ik weet niet of iemand het gaat raden. Je mag wel nog niet spieken naar de titel natuurlijk. Zeg, maar eerst is het aan een andere charmeur, de charmeur van Pukkelpop. Hier is Samber met zijn homewrecker.

0: zeggen, wat is mijn lievelingskleur? Het is een goed bewaard geheim, ik heb het nog nooit verteld op de radio. Haley uit Oostende die denkt vuurrood. Ja, dat snap ik, maar nee, dat is het niet. Jokke uit Essenen die denkt helblauw. Robbie die denkt okergeel. En dan is er ook iemand die gestuurd heeft, zou het toevallig smaragdgroen zijn. Welke ching, emerald green, dat is mijn absolute lievelingskleur. En ook deze week de titel van de Q-topschijf.
1: Dit is deze week de

Je hoorde Alex Warren met Emerald Eyes. De gloednieuwe cute topschijf is dat. Zeg, Niels uit Bilze die stuurt. Maar Doreen, dat wil nu lukken, dat is ook toevallig mijn lievelingskleur. En wat een topschijf van die Alex Warren, doet hij toch weer. Ja, Niels, heel letterlijk, hè. De cute topschijf is hem deze week. Met zijn Emerald Eyes. Ik vind het ook een zalig nummer. Zeg, een beetje miezer, een beetje wind. Maar Offenbach en Ella Henderson die hebben precies andere plannen. Zij zijn klaar voor een muzikale hurricane die je nu hoort bij Q.

word hier altijd zo vrolijk van. Bruno Mars en I Just Might. 3 sunsetconcerten hebben hier deze zomer ons strand van het Q Beach House op zijn kop gezet. De allereerste man die daarvoor zorgde, die laat ik nu op je los. Meteor is dit samen met Fleming. En meer heb je niet nodig, toch?

George Ezra en Shotgun. Zometeen de nummer 1 in onze Q-top 40. En dat al de hele zomer lang. Haar naam rijmt op volkssterrenwacht Mira. Rarara, wie zou dat zijn? Maar eerst een laatste keer de snelwegen even checken. Ah, maar alles is zeer rustig daar, zie ik. Je verliest op dit moment niet meer dan 5 minuten. Let's go! Q sounds big.

Calvin Harris en zijn Summer. Ja, het was maar wat hoor. De zomer van 2026. 61.680 bitterballen. Maar liefst zoveel gingen er hier over de toonbank in ons Q Beach House. Er vloeide ook maar liefst 3.485 liter aan Q-cocktails en Q-mocktails. Oh, maar dat is al de moeite, zeg. Ik kan me dat niet eens voorstellen. We maakten ook 780 uur live radio van op het strand van Oostende. Dat zijn maar liefst 46.800 minuten. Wat een zomer, zeg. En ook mijn allereerste aan het Q Beach House. En dat hand in hand met Taylor Swift nu.

0: gaat. Hey. De finish is in zicht en de finish is bereikt. En hij struikelt over de finish met de buggy. Ik ben er zelf moe van geworden hoe rap het ging.
1: Ik hoop maar dat hij dan niet te veel met June, met zijn echte dochter, in de buggy doet. Swat, hè, ze gaan de komende maanden veel slapeloze nachten tegemoet. Maar het euforische gevoel dat ze momenteel ervaren, ja, daar kan niets aan tippen. Hè. Mama en papa worden vergt wat energie, maar het houdt je wel voor altijd jong. DJ-licious en Milo die zijn ook langs geweest met diezelfde boodschap. In een nummer verwerkt natuurlijk. Forever Young. Forever Young, back you live op het terras van ons Q Beach House.

Jason Derulo bij Q. Heel veel berichtjes in de Q-app voor onze Q-DJ's Vincent Vierens en Emma Salden. Zeggen Vincent en Emma, als jullie dit horen, geniet met volle teugen van het mama- en papaschap en van jullie kleine kapoen, June. Oh, het was een fantastische zomervakantie, hè? Morgen nog een laatste keer knallen in de mooiste strandhut van het land. En dan terug naar onze studio in Vilvoorde. Maar over knallen gesproken. Zometeen knal ik Sun is Shining van Axwell en Ingrosso door jouw speakers. Naar Berre met zijn Yesterday, Today, Tomorrow. Heel erg

hoor. The sun is shining. Nee, toch niet meer hoor. 5 voor 10 geworden. De voorlaatste dag op ons Q Beach House zit erop. Maar heel tof nieuws, want vanaf september gaan we op zaterdagavond door tot middernacht met presenteren. Na 7 uur 's avonds neem ik het over. En vanaf 9 leidt Timo jou de nacht in. Voor nu, fijne avond. Dit is Shut Up and Drive.

0: te genieten. EasyToys.be. Bijna 10 uur, het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedenavond. Erg zwaar verdikt voor Tadej Pogacar. Die heeft een hersenschudding opgelopen en een sleutelbeen en een halswervel gebroken. Naast ook nog eens heel wat schaafwonden. Dat heeft de dokter van zijn ploeg bekendgemaakt. Pogacar moet geopereerd worden aan dat sleutelbeen, maar dokters wachten daar nog mee door die hersenschudding. Pogacar viel vandaag zwaar in de Ronde van Spanje en moest ook opgeven. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij niet zal kunnen koersen. De natuur brandt in de Hoge Veen en flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van dat gebied daar. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's. Ook om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag trouwens gebeurd en zal morgen wellicht ook nog nodig zijn. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. In 2 wedstrijden zijn ze daarnet aan de tweede helft begonnen. In Heverlee-Leuven Standaard staat het 0-1 en in Cercle Brugge-Lommel is het nog 0-0. En Red Panthers Charlotte Anglebert is verkozen tot beste speelster op het WK hockey. Ze scoorde vanmiddag het winnende doelpunt voor onze hockeyvrouwen in de kleine finale voor het brons tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Panthers in bijna 50 jaar. Vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer, en in het westen gaat het ook nog eens stevig waaien bij minima rond 17 graden. Morgen krijgen we buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.
2: Q Music, Q Summer Mix, Caracal.

0: te genieten. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem en daar zou het misbruik ook gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche, net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout en dat de samenwerking na de klacht stopgezet is. De natuurbrand in de Hoge Venen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's, ook om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat zal wellicht morgen ook nog nodig zijn. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Heverlee-Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. En K3 heeft voor de vijfde keer de zomerhit gewonnen, een prijs van de VRT. Hanne, Julia en Klaasje, die Marten vervangt, haalden het met de zomer van Oya Lele. K3 versloeg in de finale onder meer Aaron Blommaert en Zoe Levi, Meteor, Niels de Stadsbader en Maxime en Babette. Vannacht buien, mogelijk met onweer. En vooral in het westen is er ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.
1: Q Summer Mix. Caracas.

0: Q. Het nieuws van middernacht.
1: Een goeienacht. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van de voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler, dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem en daar zou het misbruik gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche, net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout en dat de samenwerking na de klacht is stopgezet. In Nederland wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke ecstasypillen. Die zijn gemakkelijk te herkennen, want op één kant staat de afbeelding van Amerikaans president Trump. Die pillen zijn levensgevaarlijk omdat er een grote hoeveelheid PMMA in zit. Die kan je lichaam enorm opwarmen, waardoor je kan oververhitten. Gebruikers kunnen er ook te veel van slikken omdat het effect pas veel later voelbaar is. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld en het is ook niet duidelijk of die pillen al in ons land opduiken. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Dat ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Oud-Heverlee-Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard en dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Vannacht buien, mogelijk met onweer. In het westen ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.